Je breekt en je hakt en je boort door de bergen. Je maakt elke heuvel gelijk met de grond. De reuzen van nu lijken morgen maar dwergen.

0: I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Een goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat meldt een Amerikaanse geologische dienst. Die instorting in het Himalaya-gebergte zorgde voor hevige trillingen, wat de modderstromen veroorzaakte. Dit zijn de laatste cijfers die we daarover binnenkregen. Meer dan 160 doden en nog eens een goede 600 vermisten. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op die groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen worden opgepakt. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Als OAL wint, stoot het door naar de competitiefase. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond de 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
3: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
1: 70s
3: en meer.

0: Ik had al een filosofisch momentje deze ochtend in de badkamer. En meteen ook een onderzoeksmomentje. Ik wil het eigenlijk even met jullie afchecken en met onze luisteraars. Want het was redelijk laat gaan slapen, maar ik leg mijn kleren altijd klaar in de badkamer. En ze lagen eigenlijk in een andere volgorde klaar dan ze normaal klaar liggen. Ik leg het altijd op de...
1: Is dat dan zo, leg je dat op de grond? Zoals een kindje dat doet?
0: Er staat naast het bad een soort van stenen poefje. Weet je wat ik bedoel? Zo'n stoel eigenlijk. Hè? En daarop liggen dan de kleren altijd netjes klaar. Maar daar gaat het niet over. Ik had een douche, ik had mijn tanden gepoetst, ik had me geschoren, ik had me gedoucht en ik wil mijn kleren aandoen. En ik neem het eerste stuk van kleren en ik denk, het gaat gewoon... Ik kan niet doen wat ik nu ga doen. Want ik heb eigenlijk, en het was in mijn onderbewuste, maar ik heb al heel mijn leven dezelfde volgorde waarin ik mijn kleren aandoe, 's ochtends vroeg. En ik dacht, heeft iedereen dat? En dan heb ik nog in de badkamers aan ChatGPT gevraagd, hebben alle mensen, mannen en vrouwen, dezelfde volgorde waarin ze hun kleren aandoen? En weet je wat blijkt?
1: Heb je dat echt vanochtend gegoogeld?
0: Ja, en weet je wat, en jij zegt, oh my god, want weet je wat blijkt?
1: Wat?
0: Vrouwen hebben dat niet.
1: Nee.
0: Vrouwen dat niet? Nee.
1: Want wij zijn gemakkelijk.
0: Jullie nemen, ja, je ziet wel wat er eerst komt. En bijna alle mannen, dus ik wil het even met jullie checken, bijna alle mannen in de wereld, blijkt uit onderzoek, hebben een soort van volgorde waarin ze kleren aandoen. In mijn geval is het altijd hetzelfde. Eerst mijn onderbroek, dan het bovenstuk, de t-shirt, het hemd. Waarom? Omdat ik dat meestal in mijn broek steek. Dan doe ik mijn broek aan en ik moet altijd eindigen met mijn sokken of het klopt niet in mijn hoofd. En dat blijkt dat alle mannen... Heb jij een soort van volgorde, Sander?
2: Ja, ik doe boven na het douchen onderbroek aan en de broek. En dan loop ik voor de rest nog half naakt rond door het huis en dan ga ik naar beneden. En dan eigenlijk doe ik dan mijn schoenen en mijn sokken aan en heel op het laatste, want ik heb altijd warm na het douchen.
0: Het bovenstuk of
2: dan
0: wat?
2: Doe ik het bovenstuk, dan, en vanmorgen had ik zoiets van, ben ik klaar? Ja, nee, ik had nog geen bovenkleren.
0: En altijd dus en Grim,
2: dat is dan de volgorde.
0: Grim ook altijd dezelfde manier.
3: Eerst de onderbroek, dan mijn broek en zoals vandaag dan een polo, omdat ik dan na het hemd of de polo pas mijn haar.
0: Ja, en dan de sokken helemaal op het
3: einde. De sokken helemaal op het
1: einde. En dat gaat dus niet anders dan ze vinden te flippen in je hoofd.
0: Het is gewoon een...
2: Waarschijnlijk niet, maar.
0: Nee, maar we doen het altijd. En dat blijkt dus iets compleet anders te zijn bij mannen en vrouwen. Niet normaal. Alle mannen hebben bijna een volgorde.
2: Pas op, ik vind het onderbroek eerst aandoen niet heel onlogisch, maar dat ligt waarschijnlijk aan mij.
0: Maar zij hebben ook nog een BH, hè?
2: Dat is waar.
0: Ja, en dat is... Doe jij altijd eerst BH of altijd eerst de onderbroek? Of maak ze...
1: Geen zaak is mee.
0: Ja, maar zo kunnen we geen gesprek op.
4: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe.
1: Sven en Anke.
2: Dat onderzoek dat ik gevonden had, heeft het ook te maken met het feit dat mannen bijna altijd dezelfde soort dingen aantrekken. Een onderbroek, sokken, een broek en een bovenstuk. Terwijl vrouwen, dat is soms complexer. Die hebben soms meer lagen, die hebben soms een rok, die hebben soms een kleed, soms iets waar ze helemaal moeten inkruipen. En dat is, maar het heeft ook een beetje met het karakter te maken en het komt hier ook binnen. Er zijn uitzonderingen, maar bijna alle mannen hebben een vast ritueel. Bijna alle vrouwen die doen zoals het voelt. Bij de mannen is er één grote uitzondering volgens Bart. Luister maar.
3: Superman doet eerst zijn broek aan en dan zijn onderbroek.
2: Ja, dat is waar. Ja. Superman doet eerst zijn broek aan en dan zijn onderbroek.
4: Weet je wat mij te maken heeft? Met waar de propere was ligt.
2: Oké.
4: Soms daar heb ik al van alles aan, behalve een onderbroek, want dat ligt naar beneden. Moet ik naar beneden lopen.
2: En dan
4: of
2: doe je
4: soms
2: geen
4: heb
2: aan.
4: Ik een onderbroek aan, nog geen BH, omdat dat beneden ligt. Ja, dat is als je de was oplooit, maar niet meteen in de kasten teruglegt. Dan heb je dat voor. Christophe, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
4: Hey, ja, bij jou is het wel heel dramatisch, want wat heb je net gestuurd naar ons, Christophe?
5: Ja, als ik de verkeerde volgorde van sokken aan doe, dan mislukt mijn brood. Maar zo erg is het niet eigenlijk. Maar
2: je bent
5: het
2: bakker,
5: is wel belangrijk.
2: Ja. Ja, in mijn bakker?
5: Ja.
4: Oh ja, ja. Dat is het wel. Maar echt serieus, hè? Dus je begint met links en je denkt: oh, dat is de verkeerde sok, dan wissel je.
5: Ja, zoals slaapdronken en met de verkeerde voet beginnen. En dan zeg ik van, ja nee, dat gaan we toch niet doen. En dan ben ik met mijn andere voet.
2: Dat is toch wel grappig hoor.
4: Dus als iemand toch ooit eens een mislukte eclair koopt bij jou, Christophe, dan weten de mensen dat het aan de sokken ligt. Dat kan iedereen eens overkomen.
2: Dat is een goed verhaal.
5: Ja.
2: Allee, Christophe, bak ze hopelijk de sokken aan de juiste voet.

0: Show. Ja, altijd leuk om naar Azië op vakantie te gaan, de gastvrijheid daar van de mensen. Maar heb je die beelden gezien vanuit Nepal, beste vrienden? Dat is ongelooflijk wat daar is gebeurd. Ja, dat is wel een eindje ver weg van Bangkok. Maar wat daar is gebeurd met die modderstroom die daar tevoorschijn is gekomen, plotseling. Die beelden zijn zo spectaculair, hè?
1: Die beelden zijn echt spectaculair, want ik heb vanochtend eigenlijk pas alle beelden gezien. Maar vooral wat ik zo horror vind, is zo een fixed beeld van allemaal mensen die in paniek door elkaar lopen, niet weten waar ze naartoe moeten, echt weglopen voor die vloedgolf. En dan zie je dat ineens over een soort van, is dat een grenspost?
0: Dat is echt een grenspost, ja, inderdaad.
1: En heel dat gebouw, alle mensen, heel dat beeld, heel die view wordt verzwolgen door die, ja, wat is dat, modderstroom, water, wat vreselijk.
0: Vermoedelijk heeft het te maken met een aardbeving en een ijs- en rotslawine in Tibet. En dan inderdaad daar op de grens is heel die stroom gepasseerd. Ruim 400 toeristen zijn vermist uit 28 verschillende landen. Van 3 Belgen weten we ook nog niet waar ze zijn op dit moment. Maar je ziet bijvoorbeeld dat beeld waar jij het over hebt. Ja. Iedereen die daar loopt, die is vermoedelijk dood. Hè? Want daar zijn echt, daar is misschien 100 meter golf overheen gegaan. Niet normaal. Dat is echt waanzin, waanzin, waanzin. En ja, de waarschuwing, dat is wel zo. Het deed mij meteen denken aan die tsunami. Weet je dan nog, lang geleden die tsunami daar in Thailand. Dat zoveel mensen daar ook verdronken zijn. Heb je die beelden daar ooit, heb je die reportage daar ooit van gezien? Of die film daar ooit van?

0: gezien.
1: Ja, nee. Destijds wel die nieuwsbeelden, hè, maar... Ja,
0: dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Je zit dan gewoon op strand. Je zit gewoon eigenlijk zelfs op een terrasje. En daar komt zo'n golf van meters hoog. En bijna iedereen dat was, is... Ja, familie is uit elkaar verdronken. Dat is... Boah. Afschuwelijk is dat, ja. Dat is geen goede vakantie als je daar zit.
1: Vreselijk. En ook zo daar, alleen Nepal, Tibet, zo het meest vredelievende oord op heel de wereld.
0: Ja, dat valt er wel goed mee, ja,
1: en dan, ja, oh nee, waanzin. Ja, dat is toch echt een verhaal van, als je daar dan, hè, want allemaal die buitenlandse toeristen van op de verkeerde plek, op het verkeerde moment.
0: Ja, het is niks.
1: Toch altijd chance. Je moet toch altijd maar hoere chance hebben in het leven.
0: Ja, inderdaad. Boah.
2: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Een tip voor een superproper leven.
1: Een superproper zwembad, dat wil iedereen die een zwembad heeft natuurlijk. Ik heb het natuurlijk niet alleen over de ingegraven versies, maar ook zo de opbouwzwembadjes.
2: Alle mogelijke zwembaden.
1: Alle mogelijke zwembadjes.
2: Wordt niet gediscrimineerd. Ja.
1: Zeker niet. Ja, natuurlijk, als je in de zon ligt, je smeert jezelf in, als je kinderen hebt helemaal. En als je dan gaat zwemmen, dan blijft er toch altijd zo'n wasem op dat water. He, zo van die...
2: Je olie
1: van die,
2: drijft boven eigenlijk.
1: En die zonnecrème, olie en dit en dat. Het is niet zo fijn. He. Jij wordt daar toch knettergek van als je dat ziet. Of smeer je jezelf niet in?
2: Maar, ik smeer mezelf wel in, maar daar zit...
1: Jij bent al voorzien op die ellende.
2: Ja, in zwembaden zitten wel producten om alles te zuiveren natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar toch in ons zwembadje in Frankrijk dacht ik toch ook van...
2: Ja?
1: Te veel zonnecrème misschien. Heel makkelijk kan je dat oplossen. Weet je wat je doet?
2: Nee, geen idee.
1: Je gooit 2 tennisballen in het zwembad.
2: Oké.
1: En wat gebeurt er dan? Zo'n tennisbal heeft zo'n vulte buitenkant. En die vulte buitenkant die neemt alle olie en vettigheid op.
2: Oké.
1: En die zuigt dat echt zo op.
2: Dan zit je met vuile ballen natuurlijk.
1: Ja, wat doet je met vuile ballen, Sven? Zeg jij mij het? Zeg jij mij dat? Dat weet ik.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
13: Alleen maar golden hits.
14: Uit de 60s, 70s en meer.

0: donderdag 27 augustus vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Nou, eigenlijk al sinds gisteren. Het gaat over de open brief die de brouwers hebben gestuurd na de verstrenging van de federale regering die eraan komt. Als er binnenkort nog reclame wordt gemaakt voor alcoholische dranken, gaat daar niet langer moeten bijstaan. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dat was het altijd. Hè? Dus als je te veel drinkt, dat is heel gezond. Maar nu moet erbij komen, alcohol schaadt de gezondheid. Dus niet meer alcoholmisbruik, maar alcohol schaadt de gezondheid. Omdat experts, zeker verslavingsexperts, die zeggen, ja, maar het eigenlijk is dat een toxische stof, alcohol. Laat ons daar niet flauw over doen. Dat is niet iets wat je normaal drinkt. Als dat nu zou uitgevonden worden, zou niemand het in zijn kop halen om dat in flessen te gaan trekken en te doen alsof het gezelligheid is. Dus het is beter om de mensen vanaf het eerste glas al te waarschuwen dat het de gezondheid schaadt. En de brouwers die zeggen, jongens, kom aan, doe eens nu even een klein beetje normaal, alstublieft. Frank van den Broeke, waar ik toch al van vind dat dat een mens is. Je hebt niet het gevoel, Frank van den Broeke, dat dat een grote levensgenieter is die ons alles gunt. Ik herinner mij nog...
2: Hij vrijdagavond thuis aperitief met zijn gezinnetje.
0: Nee, met
2: de zwanworstjes en de salamiekjes.
0: Ik geloof niet.
2: En een glasje bubbels.
0: Dat is echt een azijnpisser eerste klas. Ik weet nog in die tijd van COVID. En dat was toch ook onze schoolmeester die ons ging zeggen wat we moesten doen. En nu alcohol schaadt de gezondheid. En de Brouwers Federatie heeft nu een open brief en een campagne gelanceerd die ik ook gedeeld heb op mijn social media. Want ik sta achter een standpunt van, ja, maar een glas wijn met vrienden is misschien ook wel goed voor je mentale gezondheid en voor de gezelligheid. En het ging al gisteren uitgebreid over bij Anne van Elzen in de avond hier bij Joe. En ik vond het wel grappig, want Walter de Donder, de burgemeester, die nam het ook plotseling op voor het occasionele glaasje bier of wijn.
3: Nee, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat de overheid ons op dat vlak te veel betuttelt. We zijn allemaal volwassen en groot genoeg. Mm-hmm. En we weten allemaal wel wat we zelf moeten denken, doen en eten en drinken. Dus, en dat dat met mate moet, dat lijkt me de logica zelf. Dus niet te veel betuttering, want wat doen we dan anders met mensen die te veel frisdranken drinken, die te veel rood vlees eten, die te veel zout op hun eten doen enzovoort. Gaan we dan overal waarschuwingen opzetten? Zijn we ons dan niet allemaal met een schuldgevoel aan het opzadelen van zodra we nog maar in de richting van een frisse pint kijken?
0: Ja. Walter de Donder van president, burgemeester, dat was zijn vorige carrière. Nu mag hij de baas worden van de wereld.
2: Nee? Ja, jawel. Ik vind het altijd zo gedoe. Weet je, langs beide kanten eigenlijk. Ja,
0: maar hij is begonnen, hè?
2: Wat, hè?
0: De minister is begonnen.
2: Ja,
0: en overigens de hele regering, alle partijen staan erachter.
2: Het is heel veel betutteling, maar ergens denk ik ook, een waarschuwing kan nooit slecht om het een beetje te bekijken.
0: En dan moet op elk snoepje dat je eet, moet erbij staan, suiker schaadt de gezondheid, want daar zijn we het ook met z'n allen over.
4: Ja, maar ik hoorde gisteren een professor bij Radio 1 en die zei, suiker is een voedingsmiddel, is niet goed als je dat te veel doet, maar alcohol heeft niks voedingsstof. Die zegt, dat is eigenlijk gewoon alleen een toxische gifstof. Ik zeg gewoon, ik zie Sven Nornelis mij hier al neerbliksem, maar en... Weet je, op die pakjes sigaretten staat ook al jaren zo van die mottige foto's van mensen die dan zo in een ziekenhuisbed...
2: Ja, niemand kijkt ernaar.
4: Vrienden van mij, die kleuren dat in, hè. Daar rook je niet minder door, dus waarom zou je daarvan aantrekken?

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat laat de Amerikaanse meteorologische dienst weten. Een instorting in het Himalaya-gebergte liet de grond zo hevig trillen, waardoor er modderstromen ontstonden. Bij die overstromingen kwamen al zeker 165 mensen om het leven en nog meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dean, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Dit verschijnt in oktober voor Assise. Journalist Siebren de Jager volgt het.
2: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
1: Het lichaampje van Dean werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen wel opgepakt worden. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de 2e ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden. En krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe,
1: Sven en Anke.
0: Het is weer voorbij, die mooie B&B zoekt lief zomer. Ja, voor veel mensen is dat toch het lichtpuntje van de dag. Een extra zonnestraaltje op de dag. Ik heb er heel graag naar gekeken, elk jaar opnieuw. Jij hebt weer de kelk aan jou laten passeren,
2: Sven. Ja, sorry, maar er is zoveel aanbod dat ik...
0: Maar heb je helemaal niks meegekregen? Want je ziet die snippets toch ook op Instagram verschijnen. De topfragmenten.
2: Ja, nee, wat ik eigenlijk heb meegekregen. Maar ik kan er ook... Ik heb er geen mening over. Maar ik zag wel eens een heel zo artikel passeren dat het allemaal fake is. Dat het allemaal gemonteerd is. Dat het niet echt is. Dat het allemaal opgezet spel is. Maar voor de rest weet ik niet. Maar dat is bij reality-televisie toch altijd. Dat is toch altijd een beetje fake. Weet je toch? Of zijn er echte liefdes? Ja, ik weet niet. Ik kan er niks over zeggen.
0: Ja, dat wel, hè. Maar ik denk dat het ging over zo stiltes of zo die wat gemonteerd worden. Zo, om het zo wat sappiger te maken voor de kijker.
2: Ja, ik weet het,
0: maar zijn geen acteurs die dat doen. Enfin, ik ga het nog eens verifiëren bij mijn beste vriendinnetje, Anne Lemmes. Dag Annie. Goedemorgen. Dag liefje.
3: Maar ik weet waarom Fanny kijkt. Die hangt gewoon te zweten boven zijn fornuis een hele zomer. Die man kan daar niet aan.
2: Nee, maar ja, weet je,
3: Laat ons maar genieten van dat heerlijke B&B zoek lief. Maar ik wil al direct inpikken, want ik heb inderdaad ook dat artikel zien verschijnen. Hè, als zou het zijn, allemaal gemonteerd en fake. Ik kan daar ineens weer leggen. Tuurlijk is dat gemonteerd, want elk televisieprogramma dat je op tv ziet, is gemonteerd.
2: Natuurlijk, ja.
3: Dat gebeurt gewoon. En alles wat je ziet, is ook gebeurd. Wij verzinnen niks, wij maken niks.
2: Ja, ja.
3: Wat er gefilmd is, wordt gemonteerd. Ik heb ook ergens gelezen dat er iemand zei, ja, ik kreeg een oortje in en moest dan doen wat de regisseur mij zei. Oh. Dat bestaat niet, wij geven geen oortjes. Het enige wat er gebeurt is achteraf in de montagecel worden er hele leuke muziekjes opgezet. Wordt er eens een stilte net iets langer gemonteerd en that's it eigenlijk.
2: Ja, het is een verhaal dat jullie ook vertellen
0: en natuurlijk.
2: En het
0: is vermaak. Het is vermaak, de kandidaten komen daardoor niet slecht over, want je weet als kijker ook wel dat dat een beetje gemonteerd is. En
2: maar je zei wel dat erbij, want het speciaal is waar,
0: ja, het was
2: maar wel speciaal. Dat zei Grimme ook, die ook een fervente kijker is.
0: Het was een frivool seizoen met veel diverse kandidaten.
2: Zoiets, frivool. Ja.
3: Ik weet het, want bij Isaura bijvoorbeeld. Isaura is de gynaecoloog in Frankrijk. Zij is panseksueel, wat ik al heel mooi vind hoe zij dat heeft uitgelegd. Want ik denk dat er veel kijkers zijn voor wie het in Keulen dondert als ze horen over iemand die panseksueel is. Inderdaad, daar is een kleurrijk allegaar aan vrijgezellen op bezoek gekomen. En ik vind dat ze daar hebben getoond hoe mooi mensen met elkaar kunnen omgaan.
0: Absoluut.
3: Hoe respectvol we tegenover elkaar kunnen zijn. Ook al deelt iemand niet dezelfde mening, niet dezelfde voorkeur. Ik vind dat, en zeker afgelopen week, dat we daar hebben gezien hoe mooi de mensheid kan zijn. En daar kunnen we allemaal iets van leren.
0: Maar I agree, helemaal. Echt, we hebben zo... want we hebben hetzelfde favoriete fragmentje van afgelopen seizoen, hè, Annie?
3: Oh, prachtig.
0: Dus twee mannen nemen afscheid van elkaar.
2: Uh-huh.
0: Zijn friends for life geworden. Totaal twee verschillende figuren die elkaar daar gevonden hebben. En dat klinkt zo.
4: We zijn sowieso vrienden voor het leven. En we gaan elkaar nog sowieso terugzien en terug worden. Gewoon maar helemaal vlak bij elkaar. Dus.
5: Ja, echt. Maar nogmaals, echt. Ik heb mij echt wel de beste tijd van mijn leven beleefd. Echt waar.
4: Allee, vrienden.
5: Kijk, de tranen van mijn ogen. Echt. Van blijdschap. Echt waar, makker.
4: Ja,
5: echt.
6: Precies, man.
4: Voor
6: de beste tijd die ik heb gehad. Echt waar.
4: Komen we er nog. We komen nog aan uit die kan zien. Sowieso.
5: Ja, dat echt. Merci, man. Jij bent de beste, man. Echt.
4: Nee, jij bent ook niet goed, hè. Jij bent ook de beste. We zijn allemaal de beste. We zijn hier allemaal in gekomen. En we zijn hier binnen ook. We zijn hier verliezers. We zijn hier gewoon allemaal...
5: Er zijn mensen die onze visie hebben verbreed en die gewoon veel hebben geleerd over elkaar.
4: Dat is belangrijk in het leven ook, hè.
5: Echt. Ik ben blij dat ik je heb leren kennen.
4: Ja, weer eens.
5: Ja, hey.
4: Friends for life.
0: Friends for life. Maar je bent aan het lachen, Sven. Maar je moet de beelden erbij zien.
2: Ja, voilà, ik heb het gezien.
0: Het staat ook op Instagram.
2: Ja, ja.
0: Maar die mensen zeggen gewoon van... We stonden open voor mekaars mening. De visies zijn zo verbreed. Want eigenlijk was dat ook mijn lievelings... moet ik zeggen, clubje daar in Zuid-Frankrijk. Ja. Omdat ze gewoon laten zien van, je kunt zo verschillend zijn van elkaar, maar als je gewoon sympathiek bent en respect hebt voor elkaar, dan kan het leven zo mooi zijn.
2: Ja, maar in naam van ook de kijkers die het niet gezien hebben, zoals ik, was dit een potentieel koppel of vochten die voor dezelfde vrouw? Of?
3: Nee. Zij waren allebei te gast bij Isaura, om Isaura beter te leren kennen. En eentje van hen werd door haar naar huis gestuurd. Maar iedereen ging daar zo fijn met elkaar om. Is echt een voorbeeld voor de wereld.
0: Ja, prachtige televisie. En er komt nog een verlengstuk aan, want er zijn al twee nieuwe kandidaten voor volgend jaar.
3: Ja, effectief. Ik trek binnenkort naar Ierland en naar Frankrijk en naar nog een heleboel andere locaties. Ik kan zo dadelijk de portretjes van de B&B-eigenaars die nu al bekend zijn, online plaatsen. Okay. Op hun stories, op Instagram en op Facebook. En wie er zin heeft in een dol avontuur samen met mij en een hele hoop leuke vrijgezellen, die mag zich inschrijven.
2: Kijk, als ik volgend jaar een keer van mijn fornuis wegraak, dan ga ik eens proberen te kijken.

0: Snipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
8: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Echt, een heel jaar!
13: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Dit is Joe Gold.

0: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
1: Sven en Anke, live in de Pannen. Yes, here we come. Maandag, beste vrienden. Het is de laatste vakantiedag. De dag nadien moeten we weer allemaal naar school. Dat is met grote tegenzin of goesting, ik weet het niet. Het kan dan al een beetje verschillen, maar maandag, dat gaat met volle goesting zijn, dat we uitzending gaan maken in Plopsaland en je kan erbij zijn met de hele familie. Het enige wat je moet doen is de kinderen nog iets laten inspreken via de app. En dat doen we vandaag nog, tickets weggeven en morgen. En dan is het over en out. En dan denk je, goh, maar dan wil ik maandag niet luisteren. Dan zitten jullie ons daar te verlekkeren. 4 uur lang radio te maken. Want, we zijn hier met al onze luisteraars, allemaal winnaars.
2: Sleep, sleep.
1: Nee. Maar, daar hebben we wel een hele grote verrassing voor jullie.
2: Ja, je echte hoofdprijzen worden eigenlijk pas uitgedeeld tijdens die ochtendshow live in Plopsaland. Want wat mogen wij weggeven? 3 fancy-pansy verblijven. Je kan winnen een verblijf in een Studio 100 chalet. Zo 3 dagen Plopsaland, 2 nachten Plopsaqua voor 4 personen.
1: Oh.
2: Een verblijf in Plopsaland Village. Ook hetzelfde 3 dagen, 2 nachten Plopsaqua voor 6 personen. En een verblijf in het Plopsaland Theaterhotel.
1: Uh-huh.
2: En dan mag je ook zo 2 dagen in een Plopsaland, dat is voor 4 personen. Maar dat zijn allemaal dikke, vette prijzen, hè?
1: Klopt, absoluut, ja.
2: Ik heb die chalet en die village nog niet gezien zelf. Dat is eigenlijk vrij nieuw, maar ik zit op de site.
1: Uh-huh.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wauw.
2: Ja, wauw. Ja, het is echt heel tof.

0: vrienden, want we gaan snelheid maken.
1: Oké.
0: 300 kilometer per uur, Anke. 300 kilometer per uur. Wat kunnen wij aan 300 kilometer per uur? Wat kunnen wij aan 300 kilometer per uur? Maar ja, wat ben jij nu aan het doen?
1: Ja, ik hou niet zo van snelheid. Wacht even.
0: Je houdt of niet, je kunt het ook.
1: Ja, maar kan ik het?
0: Ja, jij kan het ook.
1: Oh, het heeft niks met iets saais te maken, zoals auto's of vliegtuigen.
0: Ja, maar ten eerste, auto's zijn niet saai. Wie een bee zoekt lief is saai. Maar auto's zijn niet saai. Voetbal is ook niet saai, wil ik er ook bij zeggen.
1: Is het een proces in je lichaam?
0: Het is een proces in je lichaam.
1: Ja?
0: Het is een proces in je lichaam. Het is een proces in je lichaam. Aan 300 km per uur, hè?
1: En wacht, hè.
0: Je hier blazen,
1: ademen.
0: Zeg. Ademen.
1: Zweten.
0: Nee. Maar zweten aan 300 km per uur.
1: Ja, maar
0: dat zou nogal wat geven.
1: Ja, alsof ik het standaard parate kennis moet uit mijn hoofd zeggen. En, wacht, is het iets met celvernieuwing of zo? Iets met een soort van darm?
0: Nee. Iets met een soort van darm.
1: Denken? Is met denken, want dat kan ik wel heel goed. Oh, jongens, toch.
0: Je gaat 1000 kilometer per uur. Al in alle mogelijke richtingen.
1: Waar, dat kan je nog zeggen, vind ik.
0: Waar?
1: Waar situeert het?
0: Ja, het is
1: de snelheid in je lichaam. Maar waar?
0: Ja.
1: Is het van kop tot teen of is het gesitueerd in een zenuwstelsel? De prikkeling in je zenuwstelsel?
0: Nee, dat is het niet. Dat is het niet.
1: Is
0: het
1: met je tong?
0: Het is niet met je tong. Dat is het ook niet.
1: Je eerste indruk bepalen.
0: Nee, maar hoe zou dat dan? Dat kan je toch niet meten?
1: Maar
0: de snelheid die je kan meten. Allee,
1: is
0: denk
1: het een fysieke sensatie? Of is het iets dat je in de buitenwereld meemaakt dat effect heeft op de binnenwereld? Of
0: nee, het is een fysieke sensatie tot en met, Anke. Aan
1: ik,
0: 300
1: maar wacht.
0: Kilometer per uur.
1: Vind ik het leuk? Vind jij het leuk?
0: Bah, ik vind het niet per se niet leuk. Ik vind het niet per se niet leuk. Nee?
1: Maar heb je het elke dag voor?
0: Nee, gelukkig niet. Maar je kan wel van soms kan je er eigenlijk wel van genieten. Ja, eigenlijk wel. Allee, help
1: overgeven?
0: Nee, niet overgeven, zeg ik gek.

0: dat is niet niks. Hè. Met een auto heb ik het nog nooit gedaan, hoor. 300 km per uur. Maar, zoals het eigenlijk in het cijfer zit, heb ik het natuurlijk wel al gedaan. Wat denk je, Anke? Wat komt er allemaal binnen?
1: Er komen heel veel antwoorden binnen. Je bent massaal aan het meeraden thuis. Maar allemaal dezelfde antwoorden. Verschillende topantwoorden.
0: Ja, okay,
1: wacht,
0: ja,
1: wat komt er binnen? Bloed dat door je lichaam raast?
0: Nee, dat is het niet.
1: Een zaadlozing?
0: Nee. Ik weet het niet, maar misschien is dat ook wel. Ik heb geen flauw idee hoe snel dat gaat.
1: Een wind.
0: Een wind?
1: Ja, een windje die je laat.
0: Dan geloof ik niet dat dat zo snel gaat. Dat ontsnapt meer. Het is eigenlijk natuurlijk echt kracht achter zet, maar dat vind ik altijd gevaarlijk.
1: Jurgen stoert.
0: Dat is toch, ja.
1: Voilà.
0: Ja, nee, dat is toch zo. Nee, is toch zo.
1: Ja, ja.
0: Is toch zo. 300 per uur, ik kan me daar niet aan denken. Ja,
1: ik hoef het allemaal niet te weten. Jurgen stuurt nog, vrouwen kunnen aan 300 km per uur zagen. Ik kom maar één keer binnen, dat jullie niet allemaal die mop hebben gemaakt. Maar het topantwoord is, en dat kwam echt alsof dat bij iedereen parate kennis was, niezen.
0: Niezen aan 300 km
1: per
0: uur.
1: Zijn?
0: Is dat het topantwoord?
1: Ja, want inderdaad, je voelt dat soms zo opwellen.
0: Ja?
1: Zo in je buik, dat je denkt, oeh, dat komt hier ineens van diep zo. En dan dat je nog buikpijn hebt van, wauw, dat ineens. Wat een sensatie.
0: Eigenlijk. Is het dat of is het niet dat? We gaan het zo meteen vragen aan een NKO, een neus, keel en oorarts.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Mama, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Zaak.
5: Zaak?
6: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Zaak.
7: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
8: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.
9: Joe Gold.

0: Het cijfer van de dag.
1: Zou het waar zijn of niet? Bob Leur, het is NKO-arts in Brugge. Die hebben we aan de lijn. Mogen we Bob gewoon zeggen tegen u? Bob.
2: Ja, zeker hoor. Goedemorgen. Okay,
1: goedemorgen. Klopt het? 300 km per uur niezen?
2: Ja, inderdaad. Klopt zeker. Hè. Het is algemeen geweten dat als we niezen dat enorme snelheden haalt. Alhoewel dat ik dat eventjes toch wil nuanceren, want die 300 km per uur, dat is de topsnelheid die gehaald wordt binnenin de neus. En er zijn zones die iets nauwer zijn. En op dat punt heb je snelheden van, die je in de Formule 1 haalt, hè, van 300 km of meer. Ja. Gemiddeld zijn het snelheden van 120 km per uur.
1: Oké. Okay. Dat is wat je mag op de autostrade. Ja.
2: Inderdaad, dat is wat we op de autostrade rijden. Maar dan zakken we toch een heel groot stuk. Eén keer dat we niezen en de lucht de neus verlaat, dan zitten we eerder op snelheden die we fietsen, of toch de betere renners, zoals een Pogacar of een Van Aert, dan zitten we aan de 30 à 50 km per uur.
1: Oké,
3: waarom niezen we eigenlijk niet zo als we verkouden zijn? Of soms, ik heb het gevoel dat ik ook nies als ik niet verkouden ben, dan voel je die kriebel ineens in je neus en dan zo en dan komt het eruit. Maar Sven zit niet meer uit te lachen, maar dat is toch bekend, zo gaat dat toch niezen. Hè Bob?
2: Ja, je hebt helemaal gelijk, Anke. Dus het is zo dat er in de zenuw zit er een drietakszenuw, of de nervus trigeminus. Dat is eigenlijk een gevoelszenuw. Wanneer die geprikkeld wordt, dan gaan we dus niezen. Ja. En dat niezen op zich is eigenlijk een manier om ons ook te gaan beschermen. En is ook een manier om vuile partikeltjes of stof te gaan verwijderen uit de neus. Maar ook bijvoorbeeld als we allergisch zijn, zijn we meer gevoelig om te niezen. Dan gaan we die allergenen, bijvoorbeeld graspollen, gaan uitniezen.
1: Ja, wij maken radio. Natuurlijk, soms voel je dat opkomen terwijl je echt live radio aan het maken bent. Dan denk je, dat moet je nog proberen te vermijden. Mag je dat onderdrukken, een nies? Of is dat echt ongezond om dat te doen?
2: Eigenlijk liever niet. Hè. Het is eerder ongezond om het te proberen te doen. Als neuskeloraars opereren natuurlijk ook veel mensen aan de oren. En bijvoorbeeld daar, als je moet niezen na een ooroperatie en de druk gaat naar je oor, kan dat schade brengen aan het oor en aan het trommelvlies. Er zijn zelfs casussen beschreven waarbij je nies probeert tegen te houden dat er een scheurtje kan ontstaan in de keel. Oei. Door de hoge druk en de hoge snelheden die ontwikkeld worden. Als je wilt niezen, gewoon laten vliegen, zou ik zeggen.
3: Maar soms, hè, ik bedoel, zit je in een meeting of moet je speechen of whatever, of past het niet om te niezen, of je bent juf in een klas of wij op de radio, wij moeten iets zeggen en je wilt de nies versnellen. Want soms voel je, het gaat komen, maar het komt nog niet
1: versnellen.
3: Meteen. Ja, dat het komt, dat je zo vlak voor je iets moet doen, dat die nies gepasseerd is. Dat schijnt, moet je dan zo, want ik doe dat soms wel, in een lamp kijken of in de zon kijken. Dat helpt toch, hè?
2: Nee, daar is niet echt heel veel evidentie voor. Wat dat wel helpt, is eerder wat doorademen. Waar jij het wel over hebt, Anke, is dat er een aantal mensen moeten niezen als ze in de zon kijken of in licht kijken. Huh? En daar is ook onderzoek over gebeurd, heel interessant, waarbij het zelfs genetisch bepaald is dat sommige mensen, wanneer ze worden blootgesteld aan zonlicht of in de zon kijken, moeten niezen. En misschien een leuk weetje, maar dat noemt het Achoo-syndroom.
1: Dat is ook een van onze luisteraars die stuurt, nee, het zijn eigenlijk twee die het al gezien hebben ondertussen. Klopt het verhaal dat wij altijd automatisch onze ogen sluiten als we niezen? Dat je niet kunt niezen met de ogen open?
2: Ja, inderdaad. Dat is een soort ingebakken reflex. Dus als we niezen, dan gaan we automatisch ook onze ogen sluiten. We sluiten zelfs eerst onze ogen voordat we gaan niezen. Maar dat heeft niks te maken met een of andere mythe om te proberen je oogbollen in je oogkassen te houden. Het is puur een ingebakken reflex waarbij er dus een connectie is tussen de zenuw van de oogleden en het niesreflex.
1: Alle vooruit. Hele mooie verhaal allemaal. Heel nuttig, dankjewel.

0: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh,
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
4: Een goedemorgen. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak. En dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
5: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen en dat is dan naar beneden gedonderd.
4: Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dien werd de zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, dat is de hoofdverdachte in de zaak, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor assize. HLN-journalist Siebren de Jager volgt het.
6: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de Kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgegeven. Deelt in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
4: Het lichaampje van Dean werd in januari 2022 teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe. Hij mocht zo'n 10 minuten invallen.
7: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal. Dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar week 2 voor mij. Dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches in ga zetten.
4: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg. Van Malik Fofana. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
3: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
8: 70s
3: en meer.

0: Gubbels en de Belgen, dat was een tv-programma van 12 jaar geleden al. Dat was altijd grappig, maar Gubbels doet het niet meer. Het is nu met Ja de Mintjes.
1: Ja, die is ook grappig.
0: Wat Belgen denken over dingen als vakantie, relaties, whatever. Maar Ja de Mintjes is... Oh, ik vind dat de grappigste vrouw.
1: Ik ook.
0: In ons land.
1: Ik ook. Ik kan er zeer goed mee lachen.
0: Als je
1: ik vind die zeer
0: nog
1: grappig.
0: Niet naar een show bent gaan kijken van Jade, dan moet je dat doen.
1: Dat hebben we nog nooit gedaan. We nog nooit
0: ja,
1: naar een show
0: het is,
1: geweest.
0: Het is met meedoen. Meedoen vanuit de zaal. Maar wacht, niet dat je naar voren moet gaan aan het podium. Maar zo gewoon zo. Het is, ze pakt het anders aan dan andere stand-up comedians. Maar ik vind ze echt fantastisch.
1: Haar humor is goed, hè?
0: Haar humor is heel goed. En gisteren werd er een snippet gelost. Waarin ze een beetje de Karen uithangt over... bepaalde vervoersmiddelen. En het is zo grappig.
2: Een fatbike. Medailles gezien. Heel vaak van die 14-jarige gastjes dat er dan zo graaf mee zitten rond te rijden. Ik zou even toch tegen die jongens één ding willen zeggen. Wij zien dat dat geen echte motto is. Doe maar wat kalm. Het is niet als ik morgen een ventilator van bovenop mijn auto zet dat ik ineens met een helikopter kan vliegen. Naast fatbike zie je de laatste tijd veel nieuwe vervoersmiddelen op het fietspad. De bakfiets, de speedpedelec en natuurlijk de e-step. Of zoals ik het noem, de crocs van de vervoersmiddelen. Want je kunt daar niet anders op staan op zo'n step dan belachelijk. Dat is, als ik zo in de auto zit en ik zie zo'n step op het fietspad, dan denk ik zo... Een milliseconde soms, maar dat is nooit lang. Maar ik denk altijd... Staat hij nou tegen zijn stuur te pissen? Zo is dat toch precies? Zet dat op? Het is ondertussen ook geweten dat dat heel gevaarlijk is, e-steps. Dus tegenwoordig moeten verplicht een helm opzetten. Maar de meesten doen dat niet, omdat ze er niet willen uitzien als een oncoole loser. Nu, ik kan die mensen geruststellen. Als je al op een e-step staat, dan is het kwaad op dat vlak eigenlijk al lang geschied. Dus een helm gaat geen loserigheid meer toevoegen, want je zit al aan de maximumwaarde op de step.
1: Ik vind ze zo funny.
0: Zo grappig en zo spot on.
1: Ja, zo spot on. Ja. Oh.

0: is een nieuw onderzoek. De BBC heeft ermee uitgepakt deze ochtend. En dan denk ik, ja, oei, dat doe ik dan toch vaak verkeerd. En ik niet alleen. Ik denk een groot deel van onze luisteraars zondigt daartegen en speelt met zijn gezondheid op die manier. En ik doe het ook, heel vaak. En ik maak mij zelfs gelukkig, soms. De BBC
1: het heeft niks met zuip te maken. Het
0: heeft niks met drinken te maken. Niks met drinken te maken. Het is totaal anders. Wel met eten te maken. Het heeft wel met eten te maken. Zometeen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.

0: hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Joe Gold.

0: Ja, dat zal vanmorgen of overmorgen in de krant zijn, want het is vandaag opgedoken bij de BBC. En dan zijpelt dat later wel door bij ons. Alleen eten lijkt misschien onschuldig, maar onderzoek uit Groot-Brittannië en Japan toont aan dat dat veel risico's inhoudt om alleen te eten. Niet om je te verslikken in iets en dat je er niet meer uit geraakt.
1: En dat is niemand de hulpdienst
0: nee, voilà,
1: kan
0: nee, nee. Maar mensen die vaak alleen eten hebben meer kans, hou je vast, hè, blijkt uit dat onderzoek, op depressieve klachten. Oh. Mogelijk ook op dementie. Japans onderzoek toont bovendien aan dat zij kleinere hersenvolumes kunnen hebben in gebieden die belangrijk zijn voor het geheugen en de cognitieve functies. Kijk naar jou, Sander. Want jij eet bijna elke dag alleen. Ja. Jij bent ook alleen, je eet ook bijna elke dag alleen. Samen eten heeft daarentegen duidelijke voordelen ten opzichte van andere mensen. Het zorgt voor sociale contacten, minder eenzaamheid en meer levensgeluk. Uit een groot onderzoek voor het World Happiness Report van 2024 bij zo'n 150.000 mensen wereldwijd bleek dat mensen die vaker samen lunchen of dineren ook tevredener zijn met hun leven. Dus misschien is de simpelste tip wel, schuif wat vaker aan bij iemand aan tafel. Want samen eten is niet alleen gezellig, het kan ook goed zijn voor lichaam en geest.
1: Ja, onderzoek. Ja, maar daar valt heel wat voor te zeggen. Ja. Ik snap het onderzoek.
0: We eten elke dag samen, altijd kinderen, ja, Tom, altijd dezelfde uren, altijd, samen aan tafel.
1: Maar soms vind ik dat een beetje vervelend.
0: Zo.
1: Want Tom is altijd heel laat thuis van het werk.
0: Ah, ja, ja, ja,
1: en dan moet hij nog koken. Nee, nu klinkt het alsof ik dat... Ik mag niet koken, hè.
0: Nee, dat snap ik, ja.
1: Hij vindt dat zijn ontspanning. Hè? Ja. Dus ik moet hem dat gunnen.
0: Hoe laat eten jullie dan rond?
1: Oh, ik vind
0: half acht, acht of zo. Of
1: 7 uur. Ik vind dat laat met 2 kleine kinderen.
0: 7 uur is wel laat.
1: En ook
0: laat,
1: voor mij. Ja. Dan komen we allemaal bij, hè. Dan moeten we daarna gaan slapen. Zwart. Maar soms, ik wil ook gewoon eten als ik honger heb. Ik vind dat niet fijn om te moeten wachten. Zo.
0: Ja,
1: snap
0: je? Ja, ja, ja, ja.
1: En ook zo, hè, want soms dan moet ik voor het werk eens op hotel blijven of zo. En dan zeg jij, ga jij vanavond dan op restaurant alleen? En dan zeg ik ook altijd...
0: No way.
1: No way.
0: Wat dacht je dat ik alleen op restaurant zou gaan?
1: Maar niet omdat ik dat niet gezellig vind, maar gewoon... Ik ben ook graag eens alleen. Als je altijd met je gezin bent,
0: ja, nee, maar dat is
1: wil je gewoon eens op een bed zitten met roomservice. Als ze dat niet hebben, een zak chips uit de spaar.
0: Maar ik denk meer aan mensen. Ik eet ook wel vaak alleen. En ik vind het heel leuk om alleen eens op een restaurant te gaan. Ik vind het ook helemaal niet erg. Ik vind het ook leuk om samen te eten. Maar ik denk dat, en daar zit het misschien wel in. We hebben ook best wel wat luisteraars die alleen zijn.
2: Absoluut.
0: Vandaag. En als je dan die cijfers ziet, kan je daar iets bij voorstellen?
2: Want ik kan me voorstellen, als je alleen bent of single bent... tegen je zin of jouw partner is gestorven of zoiets, dat heel vreselijk uit. Mijn moeder is ook gestorven, mijn vader vond dat ook het ergste. Ja, je zit daar alleen aan je tafel, dus we gaan regelmatig bij hem eten. Dat zijn de ergste momenten, dat kan ik me helemaal goed voorstellen.
0: Ja.
2: En als je dan al de hele dag alleen bent, je hebt de radio wat aanstaan als gezelschap, en dan moet je s'avonds ook nog voor jezelf gaan koken en alleen eten.
0: Maar kookt papa voor zichzelf?
2: Die kookt voor zichzelf, die kookt ook voor mij, dus dat is goed, hè. Alleen gisteren zijn we frieten gaan halen, maar kijk.
0: Ja, maar het is wel goed dat hij dat doet, want veel mensen, als ze alleen vallen, koken niet meer. Jij kookt nooit.
2: Ik trek overal de plastic van de maaltijdsalades van Albert Heijn af, dat doe ik. Ja.
0: Maar dan is eten ook niet een ritueeltje. Hè? Bij Anke is dat met het hele gezin samen op tafel praten met elkaar.
1: Ach,
0: ja, nee?
1: Dat was wel discussiëren. Dan, die kinderen hangen altijd in elkaar. En, die zitten zo met hun voeten tegen elkaar te rammelen. Je kent wel. We hebben nu nieuwe plaatsen. Sinds kort hebben we nieuwe plaatsen aan tafel, want het ging niet meer.
0: Ja, ze
1: bleven elkaar irriteren.
0: Ah, het is wel een moment samen. Als jij alleen bent, jij maakt het ook geen moeite om het je mooie bestek uit te halen. Uit die plastic bak van de supermarkt. Opgewarmde microgolven eet je op waarschijnlijk.
2: Nee, bij mij is dat echt zuiver functioneel. Maar ik ga wel 3 keer per week ergens bij iemand, bij een vriend of vriendin of zo.
0: Ja,
2: bij mijn
0: vrienden, okay,
1: die losse scharrels, hè. Dit is Joe Gold.

0: Farita zegt, 30 januari is mijn man overleden. Ik at bijna niet meer, ik kookte ook niet meer voor mij alleen. Ja, ik zat er geen zin meer in. En daarom zegt ze, kom nu iedere avond mijn dochter eten. En ik ben verplicht om te eten en te koken. Jij moet dat even doen, maar 30 januari is ook nog heel ver eigenlijk. Hè.
1: Hele dikke knuffel.
0: En nog wel wat luisteraars die een partner zijn verloren. En zeggen, als je heel je leven met je partner hebt lekker getafeld elke avond. Op het moment zelf hè, besef je het niet eens wat er dan gebeurt. Maar als het er niet meer is, dan mis je die partner. Maar mis je dat samen eten ook ongelooflijk, ja.
1: Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Bert, jij bent gescheiden sinds hoe lang?
2: Ongeveer 2,5 jaar nu.
1: Ja. Oh ja, en ja, jij snapt de cijfers ook helemaal, hè?
2: Ik begrijp het helemaal, ja, inderdaad.
1: Ja, want jij eet niet graag alleen. Want ja, zit je dan echt zo vaak ongelukkig aan tafel dat je denkt van...
2: Ja, toch wel, want vroeger kookte ik nogal heel graag ook. Hè. En ik kookte dan ook voor mijn vrouw. Maar nu moet ik voor mezelf koken, maar dat zijn dan veel te grote porties voor mij alleen. Ja. Het is toch niet zo gezellig aan tafel alleen voor het tv te eten.
1: En wat doe je dan? Haal je zo wat afhaalmaaltijden? Of...
2: Ik probeer dat toch te vermijden, want ik ben nu even op dieet. Afvalmaaltijden zijn meestal toch niet zo gezond.
0: Nee, dat is
1: maar zo een nieuwe lei hè, voor de volgende vrouw die komt. Maar ga je soms actief op zoek naar zo dat je zegt van ik ga toch weer vrienden eten om er iets aan te doen, om die eenzaamheid te trotseren?
2: Ja, ik heb toch wel hele goede vrienden bijgekregen eigenlijk sinds de scheiding. En daar ga ik toch heel regelmatig wel iets eten of iets drinken of zo, ja.
3: Sven en Anke.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
2: Jacques.
1: Jacques?
2: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
1: Oh, wauw, van Jacques.
3: Terug naar school met Chocoladezaakje. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Joe,
1: Sven en Anke.
0: Vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Kan nog altijd maandag 31 augustus. We gaan zo meteen nog een familieticket weggeven. En morgen de laatste keer. En als je dan denkt, ja, dat wordt een leuke uitzending maandag. Zitten jullie dan met allemaal winnaars en wij thuis op onze kin kloppen? Nee. Je moet zeker luisteren maandag. Want eigenlijk de hoofdprijs hebben we voor dan bewaard. We geven namelijk 3 fantastische verblijven weg. Dan mag je telkens een paar nachten daar naartoe gaan met het gezin. 1 keer in een Studio 100 chalet. 1 keer in Plopsaland Village. En ook een verblijf in het Plopsaland Theaterhotel.
3: Yes.
2: Ja, dat is echt fantastisch. En die geven we dan weg vanaf 7 uur maandagochtend tijdens onze live-uitzending. Terwijl al onze winnaars daar koffie zitten te drinken en ontbijtje zitten te scoren.
3: Ja, die winnaars, daar zijn we al mee bezig sinds vorige week maandag toen we starten op 17 augustus. We hebben nog 2 familietickets te geven. 1 gaan we zo meteen weggeven. Hebben we eigenlijk altijd hele mondige kandidaten gehad. Hè? De bedoeling was dan als kind om een appje in te spreken met een liedje of een rap of een smeekbede of het gewoon vlak af vragen. Lekker brutaal. Maar onder het mom spreken is zilver, zwijgen is goud. Als ook, ja, sommige kinderen zijn nog zo klein.
2: Ja.
3: En babbelen nog niet veel. Of zijn heel verlegen. Ja. Maar die kinderen hebben ook recht om met hun gezin naar Plopsaland te komen.
2: Waar,
3: dus onder dat motto laten we dit horen. Maar goed, wacht, goed, zet de muziek. Allez, zet alles even.
2: Ga
3: even stil, want dit is de winnaar van vandaag.
4: Papa. Poepen. Opa.
2: Wat zegt hij nu? Opa.
3: En ook niet poepen. Poepen.
2: Wat zegt hij eigenlijk?
3: Boomba.
2: Is dat Boomba? Ah, dat is Boomba.
3: Dat is Boomba.
2: Jij spreekt ook baby's, hè?
3: Ja, zeker.
2: Ik kan
3: oh, nog niet. Een hele goede morgen, dag Delphine.
2: Dag Delphine.
5: Hallo, goedemorgen.
3: Ja. Hey, wij zijn mama's, wij spreken baby's en kleine peutertalen.
5: Ja, dat moet ik.
3: Ja. Zeg, hoe heet jouw dochtertje?
5: Mijn dochtertje noemt Babette.
3: Oh, en ze is helemaal zot van Boomba, zeg.
5: Ze is helemaal into Boomba, ja. Cool.
3: Heeft de Boomba alles ontmoet?
5: Ze heeft hem al een keer ontmoet, ja. We zijn al een keer naar een optreden eens gaan kijken.
3: Oh, okay.
2: Zit
3: hij
2: op, Boomba?
3: Boomba zit op met zaalshows, maar... Ja, maar die komt ook in dat park, hè, met van die fotomomenten.
2: Ja, maar ik hoorde optreden.
3: Ja, en gaf ze dan een knuffel aan Boomba?
5: Nee, dat niet. Ze kropen, als ze kon, bijna over mee.
3: Ja,
5: maar... Ze vast en ze kropen over mee.
3: Bij ons thuis net dezelfde experience. Want dan denk je, allez, gaat hem nu eens een knuffel geven. En dan zijn die helemaal geïntimideerd. Maar een herkansing volgt nu maandag in Plopsaland. Want jij mag komen met heel het gezin.
5: Oh, super. Dank je wel, hoor.
3: Ja, geef Babette een hele dikke knuffel van ons. En kom even hallo zeggen maandag. Goed?
2: Tot dan, hè.
5: We gaan dat zeker doen.
2: Ja. Ja.

0: Beetje speciaal, we zijn iets nieuws aan het volgen. En vanavond is een heel belangrijk moment. Ik ben het hockey aan het volgen, Anke. En voor het eerst sinds 1978, dat is bijna 50 jaar geleden, staan de hockeyvrouwen, de Red Panthers, nog eens in een halve finale op het WK hockey. En ik volg ze heel graag, die Red Panthers. Ik weet niet waarom, ben er naar aan het kijken.
1: Ja, ik ga het misschien vanavond dan ook eens doen. Ja, want het gaat altijd over de basketbalmeisjes, maar wij hebben ook hockeymeisjes.
0: Ja. Manu Rewijs, voormalig tophockeyspeler, die hebben we even opgebeld. Dag Manu, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat hockey, dat is toch de afgelopen... Ja, jij zit er van kindsbenen af waarschijnlijk in. Maar de laatste jaren is het toch populairder en populairder aan het worden. Hoe zou dat komen?
2: Ja, het heeft natuurlijk te maken voor een groot deel met de resultaten. Hè. We hebben natuurlijk de mannen die op een moment regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen waren. Ja, dan kijken de mensen wel natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar er wordt ook veel spektakel rondgemaakt. Ik zag nu bij een wedstrijd dat Average Rob daarvoor kwam optreden en zo. Je ziet ook veel het leeft ook eigenlijk wel, hè?
2: Ja, absoluut. En natuurlijk door die goede resultaten van de Panthers die op de laatste Olympische Spelen net naast de medaille hebben gegrepen, de Lions. En dan natuurlijk het WK in eigen land. Hè. Dat zorgt natuurlijk wel voor het nodige animo. En het is leuk om te zien dat bijvoorbeeld de mannen denk drie keer voor een vol huis gespeeld hebben met 10.000 fans. En inderdaad, zo begint het wel te leven. En natuurlijk het feit dat de Panthers nu in de halve finale staan, zorgt ook weer voor de nodige media-aandacht. En dat is alleen maar goed voor de sport.
0: Ja, want het is wel uniek, hè? En dat is tegen Nederland dan nog eens op de koop toe.
2: Ja, het is natuurlijk uniek, maar het is ook niet totaal onverwacht. Hè. De Panthers zijn al een aantal jaren aan de weg, aan het timmeren. En heel vaak net niet. En nu denk ik, hoop ik echt wel dat ze die medaille kunnen pakken. Al wordt het natuurlijk nu tegen Nederland zeer, zeer moeilijk. Want ik denk dat de laatste 10, 15 jaar Nederland ongeveer alles gewonnen heeft wat er te winnen valt. En dan spelen we bovendien ook nog eens in het Hol van de Leeuw in Amsterdam.
0: Ja, dat maakt het
1: wat makkelijk. Toch, de underdog-positie, dat kan ook wel eens de hele boel switchen. Hè?
0: Het zou kunnen.
2: Het blijft sport, hè, dus het kan allemaal. Dat is natuurlijk zeker niet evident. Maar dus ze spelen goed, ze staan goed. Ja, ze maken een kans als alles... Als de bal gerold voor hun, dan maken ze echt een kans. En ze moeten gewoon proberen het Nederland zo lastig mogelijk te maken. En wie weet dan.
0: Ja, maar nu één ding dat ik wel heb. Want ik ben dus eigenlijk ben een nieuwe. Ik ben nieuw aan het kijken naar het hockey. Ik vind de regels soms ingewikkeld. Heel veel met de videoref wordt er dan overlegd. En dan mag je ook een videomoment vragen dat. Ook die strafcorners vind ik ingewikkeld. Ook ziet er ook allemaal wel soms heel gevaarlijk uit, vind ik. Ze hebben niet voor niets van die mond, van die tandbeschermende dingen. Ja. Met die sticks rondzwaaien. Vallen daar eigenlijk niet nooit. Zwaar gewonnen eigenlijk in deze sport?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik krijg die vraag heel vaak, maar ik heb in heel mijn carrière op het hoogste niveau eigenlijk heel zelden echt zware blessures gezien. Natuurlijk, zo'n bal is natuurlijk heel hard en dat kan ik alleen maar beamen als doelman, want die werd regelmatig tegen 120 per uur naar mij geklopt.
0: Oei.
2: Maar behalve hier of daar is een gebroken vinger of is een, natuurlijk een wonde die moet genaaid worden, heb ik nooit echt hele, hele zware blessures gezien.
0: Ah, oké. Okay.
1: Okay, maar krijg je nooit zo die stick of die bal dan echt zo tegen je neus en je oog of toch een tand uit?
0: Maar de keepers zijn goed beveiligd wel, hè?
1: Nou, de keepers, maar zo als je aan het spelen bent, zo onderling.
2: Ja, inderdaad. Ja, nee, natuurlijk. Ja, daarom is het ook belangrijk dat iedereen een tandbeschermer draagt. En dat je natuurlijk de meesten ook een soort van handschoen aan als bescherming aan de stick. En natuurlijk, ja, zoals gezegd, een bal is heel hard. En als je in de baan van het schot staat, dat kan je best niet doen, want dan kan het wel eens pijn doen. Maar op het hoogste niveau kan natuurlijk iedereen ook heel goed inschatten, hè, wanneer er gevaarlijke situaties zijn.
0: Ja.
2: En natuurlijk, ja, als je eens een stick doorzwaait, dan kan je al eens een gekloven wenkbrauw hebben of een blauwe plek. Maar dat hoort er wel een beetje bij.
0: Allee, vooruit. Vanavond, 18:30, kunnen we kijken wat de vrouwen gaan doen tegen Nederland. En geheel toevallig staat na dit boeiende gesprek de plaat Let's Stick Together van Brian Ferry. Ja, sorry, ik kan er niet aan doen, staat hier echt letterlijk. Manu, dankjewel, hè. En supporter ook voor onze dames.
2: Bye-bye.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
6: Een goedemorgen. Prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarlen. Daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
6: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En zal dus verder gaan binnen Defensie. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. En sport: Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe en mocht zo'n 10 minuten invallen.
8: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar week 2 voor mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches in ga zetten.
6: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. In Algerije zijn al zeker 12 mensen overleden bij bosbranden, dat melden de autoriteiten. Er vielen ook meerdere gewonden. De natuurbranden woeden in het noorden van het land. Volgens lokale media zou een van de slachtoffers een jongetje van 8 zijn. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. Vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en blijft regenachtig. En ook het weekend en begin volgende week wordt wisselvallig met maxima rond een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het droger.
5: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.

0: Hij is jarig. Koningshuiskenner en grote vriend van de show. Jo de Poorter wordt, ja, voor de tweede keer in zijn leven 30.
1: Wat een zeer elegante formulering.
0: Echt,
1: ik hou het zelf liever op de derde keer 20.
2: Niet overdrijven, joh. Niet overdrijven.
0: Maar joh, back to business. Ik heb hier pen en papier bij mij. Wij willen weten hoe je dat doet om die babyface nog altijd te hebben van toen je inderdaad 20 was. We zullen gewoon beginnen met de brave vraag. Wat smeer jij op je gezicht?
1: Niets.
0: Niks?
1: Ik heb nu vanochtend na scheren zo'n beetje bodycrème waar het niet voor bedoeld was. Maar doorgaans niet. Doorgaans was je met zeep. Ja. En dat is het zo'n beetje. Ja.
0: Oké, wat spuit je in je...
1: En met een grote dank aan de medische wetenschap voor alle hulp ter zijner tijd. Huh? Maar qua wassen is het gewoon zeep.
2: Maar wat medische wetenschap voor hulp ter zijner tijd, zeg.
0: Dat is wat je erin spuit.
2: En die altijd zo goed kunt uitleggen. Wat bedoelt je daar nu eigenlijk mee? Of is het mysterie?
1: Niet.
2: Wat?
1: Nou, dat is niet. Maar mensen, bij ons in de familie, mijn moeder en grootouders, die zagen er al voor hun leeftijd verrassend jong uit. En ik heb het geluk dat de veroudering niet grote brokken maakt, heel snel. Laat ik het zo zeggen. Kan ik verder niets aan doen. Ben blij mee, maar kan ik verder niet. Kan ik ook geen advies. Je kan het ook niet noteren. Ja. In de juiste familie geboren worden.
0: Jij bent dus ook zo ene die gewoon niet eerlijk wil zijn op de radio.
1: Je wil gewoon nooit eerlijk zijn en zeker niet op de radio.
0: Ja, maar ja, tuurlijk. Ja, ik ga jou niet outen, maar nu. Maar dan ja, maar ik bedoel, als mensen niks willen zeggen. Maar ja, ik deed het eigenlijk voor Sven, moet ik eerlijk zeggen. Joh. Ik wou Sven een beetje... ik ben een goede vriendin, hè, maar ja...
2: Ik ben niet meer te redden.
1: Je kijkt uit naar de toekomst, als het nodig zal zijn.
2: Jouw kennende gaat zo'n verjaardag, want het is toch wel een bijzonder verjaardag, vermoedelijk gepaard met grote festiviteiten. Heb je al goed gevierd? Ga je nog goed vieren?
1: Wel, kijk, ik was eerst van plan om daar helemaal niets aan te doen, een aantal weken geleden. En toen ineens overleden in een paar dagen tijd Hans Otten en Martin Prenen en Margriet. En toen dacht ik van ja, maar oké. Dan, als het zo zit dat het in één vingerknip kan gedaan zijn, dan is het onfatsoenlijk om daar niets aan te doen. En toen heb ik besloten, ik doe de hele maand augustus. Natuurlijk niet iedere dag, maar ik heb al twee etentjes gedaan met heel veel vrienden in België. En ik ben in Londen vandaag en vanavond ga ik met mijn buitenlandse vrienden, dat er niet zo heel veel zijn, maar gaan we een klein maaltijd delen.
2: En zit daar iemand van de koninklijke familie bij of... Toch niet, wil je werk en privé gescheiden houden?
1: Luister, ik heb hoge hoop, want sinds gisteren zijn Harry en Meghan in Londen. Mm-hmm. Dus als je mij wil verrassen, ik weet niet of de organisatoren van het etentje van nu meeluisteren, maar dat zou toch wel een heel aangename verrassing zijn als ik die mensen persoonlijk welkom zou kunnen heten in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is een stille wens.
0: Niemand anders gaat het willen doen. Je gaat het moeten doen, denk
1: dat
0: ik.
1: Is het. Ja. Dat is het. Ze zullen wel heel blij zijn dat ze warme maaltijd krijgen.
0: Dat er iemand staat, inderdaad.
2: Yo, altijd fijn. Nou ja, altijd kunnen bellen. Je praat altijd zo gezellig over het Koningshuis. Dus we willen je ook royaal feliciteren.
1: Ik hoop dat nog lang te blijven doen.
2: En voilà, kijk, dat spreken wij deze heel graag af. Dankjewel, Jo.
0: Dag, Jo de Poorter.
1: Ja, mooie dag jullie daar.
3: Wat was dat? Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
3: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
6: Carrefour. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Lekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Dit is Joe Gold.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Een receptje met vis?
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Onze zalm in papillot chique pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Een nieuwe update uit Nepal en Tibet. Nepal bevestigt nu dat er nog 3 Belgen vermist zijn na de modderstromen daar. Buitenlandminister Prevot liet al weten dat ons land hen niet kon bereiken. De dodental ligt nu op 165, zeker 1300 anderen zijn vermist. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor overleg en opleidingen. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
7: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
6: Hoe dat er dan praktisch moet uitzien is nog niet duidelijk. Dat willen de koepels samen bekijken met bevoegd minister Zoual Demir. En prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarle. En daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
8: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En ja, Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
6: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Nu nog droog met hier en daar de zon die er doorkomt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
5: Dit is Joe Gold.
1: Met Carol Schmidt.
9: Goedemorgen.

wat artiesten zingen is niet altijd waar. Tammy Wynette bijvoorbeeld, Stand By Your Man. Ze had er zelf ook wel wat moeilijkheden mee, want in totaal consumeerde ze 7 huwelijken. Goedemorgen, welkom tot 12 uur. De hits van Schmidt met onder andere de Stray Cats. We gaan ook naar de jaren 70 met een van de schoonste liefdesliedjes. Ook al beweren ze van niet, 10cc, maar dat is voor zo meteen. En uiteraard is er ook vandaag de Schatkamer, met daarin de nummer 1 uit de zomer van 1981 in Vlaanderen. Het werd een one-hit wonder, maar een schoon nummer. Straks rond 10:30.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Hè? Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dat?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Hey, die van ons die lust hem alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Goedemorgen, welkom bij Joe Gold. Het beste uit de 60s, 70s en meer. Straks met Don McLean en Castles in the Air en ook Sister Sledge. En dit is het nummer waarmee David Bowie al doorbrak in 1969. Space Oddity.

0: Don McLean en Castles in the Air.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Vandaag een specialeke, een one-hit wonder. Een nummer dat je raar of zelden hoort. En ik breng daar dus nu verandering in. We gaan terug naar de zomer van 1981. Zo dadelijk zal je het horen en dan zit je, als je die zomer hebt meegemaakt, terug in die periode. Ook in Vlaanderen een nummer 1 hit voor Keith Marshall. Hij was een voormalig lid van de Britse glamrock band Hello. Maar die band die ging uit elkaar en toen ging Keith solo verder. En hij bracht een LP uit met de gelijknamige titel en dus ook de single Only Crying. Een nummer 1 hit. Het klinkt alsof je hart gebroken is. Het is ook wat droevig. Maar het is vooral een refrein dat blijft kleven. Hardnekkiger dan de zonnecrème toen. Dus als je even wil ontsnappen naar die zomer van 1981. Ik zat toen midden in een herexamen voor wiskunde. Maar ik weet het, als ik dit nummer hoor, dan zit ik terug boven de boeken. By the way, ik was wat later geslaagd. Dit is Keith Marshall met golven en al en het geluid van de zomer. Only Crying.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
11: Alleen maar golden hits.
12: Uit de 60s,
11: 70s
12: en meer.
11: Dit is Joe Gold.

0: blazers waren echt toen. En de groove is tijdloos. Earth, Wind & Fire bij Joe Gold en Star.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.
1: Joe Gold.
0: Zo dadelijk een van de hoogvliegers uit de top 2000. Go Your Own Way, die superhit van Fleetwood Mac. En dit is Randy Van Warmer. Ook hij behoort tot dat grote leger van de One Hit Wonders. Maar hij wist wel de gevoelige snaar te raken met dit liedje. Just When I Needed You Most.

0: Dat is hier zo stil binnen.
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
2: Schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh,
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar?
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. De dodental in Nepal en Tibet is verder opgelopen. Er is nu al sprake van zeker 177 doden en nog eens 1300 vermisten. Nepal heeft ook officieel bevestigd dat er onder de bijna 650 vermiste toeristen ook 3 Belgen zitten. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Nu de pedagogische studiedagen verdwijnen komend schooljaar. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
9: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
8: Hoe dat er praktisch moet uitzien is nog onduidelijk. Dat willen de koepels samen uittekenen met bevoegd minister Zoual Demir. En in Griekenland zijn dit jaar al zeker 232 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de gezondheidsdienst daar. Die cijfers zijn in 2 weken tijd meer dan verdubbeld. 19 mensen zijn er ook aan gestorven. Intussen zit het West-Nijl-virus al in 12 Europese landen. In ons land zijn er voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser wel tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
7: Dit is Joe Gold.
10: Met Carol Schmidt.
11: Goedemorgen.

zat even in de jaren 80 met Cambodia en Kim Wilde. Fijne donderdagochtend. Ik ben Carlos Smits, ik ben bij je tot 12 uur. Straks is er Astrid Philips bij Joe Gold. Met heel veel golden hits tussen 12 en 3. En later is er ook Raf van Brussel. Voor het middag wordt, heb je Creedence Clearwater Revival hier gehoord. Maar ook deze grote soulzanger. Bill Withers. En het korte maar o zo schone Ain't No Sunshine. En nu naar de dansvloer van de 70s met Vicky Sue Robinson. Turn the beat around. Goedemorgen. Good morning.

0: Pompie.
1: Die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
7: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino Gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
7: Hé, hey, maar die lust die kooks, hè?
6: Besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Oh, ons cv-fotoboek is er.
9: Mag ik eens kijken?
8: Wauw. Oh, weet je dit nog?
9: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
11: Oh, het is weer zover.
12: Alex?
11: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
11: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht, alsjeblieft.
11: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
15: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
16: Pak al je zomermomenten uit met een cw-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

kort, maar ook prachtig. Ain't No Sunshine en Bill Withers bij Joe Gold. Met nu de Kiki Dee Band en een nummer dat uitgroeide tot een lievelingsnummer voor heel wat coverbands. I've Got The Music In Me.

af en toe passeert hij ook hier natuurlijk bij Joe Gold, Frank Sinatra en I've Got You Under My Skin. Straks Kung Fu Fighting van Carl Douglas, maar ook Dr. Hook. Dit is Dave Edmunds.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Krevel.
9: Met de back-to-school bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef

0: net als Peter Sarstedt. De grootheid uit 1969. Er werd toen af en toe ook nog wat gewalst, denk ik. Where do you go to, my lovely?
1: Dit is Joe Gold.
0: En zo dadelijk vanaf 12 uur onze eigen Joe Gold Queen Astrid Philips. En dit is de Killer Queen van Queen. Tot morgen.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemorgen. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Volgens de politie zijn er nu al zeker 270 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Intussen heeft ook de Dalai Lama zijn medeleven betuigd. Dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten. Hij zegt dat hij zal bidden voor alle slachtoffers en meeleeft met de nabestaanden. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt code geel voor onweer, zegt weerman DVT nou van het KMI.
5: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dat komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
4: Het nummer 1722 is ook geactiveerd, daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. De rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. En tijdens de eerste helft van dit jaar vonden al 6300 huisdieren een nieuw baasje via adopterendier.be. Dat laat bevoegd minister Weitz weten. Op die website kunnen alle asielen in Vlaanderen hun dieren aanbieden. Katten en honden blijven de populairste dieren met 3700 geadopteerde katten en zo'n 1300 honden. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

All Right Now, zeer goedemiddag. Maar het is misschien een beetje te vroeg om dat te zeggen. Hè? All Right Now, zo 2 dagen na het overlijden van Dolly Parton. Je moet daar trouwens maar eens googlen, dan kom je uit bij zo'n zeer schoon vlindertje. Die fladderen allemaal uit en dan komt er ook nog de boodschap. We will always love you. Het zal wel zijn dat. Zeer goedemiddag wel nog steeds. Hier bij Joe Gold draaien we de platen. De golden hits die nu dan mogen komen van Robert Palmer zometeen. En nu ook al Louis Armstrong. What a wonderful world.

Can we still be friends? Wel, ik denk van niet dan eigenlijk. Hè? Toch niet in het geval van Paul Simon, die niet één of twee of drie manieren zoekt om afscheid van jou te nemen, maar meteen een goede stapel van 50 ways to leave your lover. It is the man himself, Paul Simon.

0: Italië uit 1975, dan stevig verdwaald postkaartje toch, hè, van Elmer Tino. Zometeen dan is het aan de Lage Landen die mogen voorbij komen met Wim Sonneveld en ook al Wallace Collection Daydream.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
4: je
2: eigenlijk,
4: droomhuis ja. Staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
7: Ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
7: Ja, schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blieft,
6: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
12: Nog voor je kan denken...
13: Pas op voor die een borduur.
12: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
14: Nee, schat, het is meun.
12: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
15: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
12: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
16: En mijn broer zijn scheve tanden.
12: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
17: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
18: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
17: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
20: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
23: Wat? 150 baht?
22: Schatje, dat is 4 euro.
23: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
22: Shh, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
24: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
25: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
26: Wel, je hebt geen gaatjes.
25: Nou?
26: Nee, geen maar.
25: Alsof.
26: Wat blieft?
24: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
27: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
28: Wat was dat?
29: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
28: Flashy.
29: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
30: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
31: Alleen maar golden hits
32: uit de 60s, 70s en meer.
31: Dit is Joe.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Elke keer opnieuw komt dat plaatje toch stevig binnen hoor. Wim Sonneveld met het dorp. En nu dan 180 graden keren qua vibe. En dat geeft hier dan een goede disco banger hoor. Met Call Me. En meteen daarna ook nog eens stevig gaan. One Way Ticket van Eruption. Maar nu dus Blondie. Goedemiddag.

Ook al uit de Boney M-stallen. Het was Frank Farian die dit ook al produceerde. Dit one-way ticket van Eruption. Komende dinsdag 1 september, dan is het de 80ste verjaardag van een van de broertjes Gibb. Van Barry Gibb dan meer bepaald. Dus zeker dat die mannen hier volgende week ook nog eens voorbij zullen komen. Maar hier zo meteen al even voorbereiden voor dat feest. Met How Deep Is Your Love komen ze er zo meteen aan. Na de Tracks of My Tears van Smokey Robinson en

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
7: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douche gel. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Dit is Joe Gold.
14: Alleen maar Gold.

How Deep Is Your Love van de Bee Gees met Barry Gibb, dus die volgende week 80 wordt op die 1 september. Lijkt me eigenlijk altijd moeilijk als je op 1 september jarig bent. Want met hoeveel leerlingen zit je in de klas? Hoeveel tractaties moet je dan precies meebrengen? Maar anderzijds wel meteen een goede start van dat nieuwe schooljaar. Straks hier voor jou Ellen Foley, die bij het bredere publiek misschien toch nog altijd bekender is vanwege haar samenwerkingen met Meatloaf dan bijvoorbeeld. Maar ze heeft zelf uiteraard ook solo-albums gemaakt. 4 van die exemplaren zelfs. Van op haar album Night Out uit 1979 krijg je ze zo meteen te horen met What's the Matter Baby? Na The Police, Walking on the Moon.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
2: Een goedemiddag. Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
3: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen. Ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
2: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat gewoon te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair. In Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman DVT Nou van het KMI.
4: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
2: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
1: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

heeft zo'n waanzinnig straffe zangeres, toch? Kate Bush, Wuthering Heights. Goedemiddag. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold op deze donderdag 27 augustus. En misschien voel je het vandaag dat je net ietsje meer nodig hebt dan anders om de dag door te komen. Wel, Olivia Newton-John wist in 78 precies wat we nodig hadden. A little more love.

En die dansschoenen van jou ook helemaal opgewarmd. Met de twist van Chubby Checker. We blijven het tempo hoog houden. Ook zo meteen met die Love is a Battlefield van Pat Benatar. Nochtans was dat nummer eigenlijk ooit geschreven als een hele trage ballad. Maar Pat Benatar en haar gitarist die dachten, nee, dit doen we niet. We gaan er wel degelijk een knallende dance rock track van maken. En de rest is geschiedenis. Zometeen mag je erop uitleven naar Cherchez la Femme hier nog. Van Dr. Buzzard's original Savannah Band. We'll be right back.

0: al Olivia Newton-John laten voorbijkomen. Iets na één was dat met A Little More Love. En hoor je Olivia Newton-John, denk je toch ook altijd aan John Travolta. Die heb ik zo meteen voor jou klaarstaan. Greased Lightning.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
6: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Een receptje met vis?
7: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
9: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Now this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why, it's greased lightning!

0: Voor twee uur deze middag haal ik er graag nog Dan Hartman bij met Instant Replay, Charlene en zo meteen van het beste van de Beach Boys, hun allerschoonste toch echt wel, denk ik hoor. Die God Only Knows, die komt eraan.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.be.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
6: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

Dat Paradise, daar keren we straks nog eens naar terug met Eamon Corner. If Paradise is half as nice. Maar dat is voor straks nog na Dan Hartman. Na Steve Rowland ook, die de puntjes nog eens op de i komt zetten. En nog eens laat horen waar het eigenlijk allemaal om draait in het leven.

Als je dit net deed met If Paradise is Half as Nice van Eamon Corner, dan is hier jouw moment nog eens om geweldig hard mee te zingen. Met Patti Smith dan en haar Because Tonight.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
7: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen. Ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
6: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair, in Brussel het openbaar vervoer. En tennisser David Goffin stopt ermee na de European Open in oktober in Brussel. Goffin is 35 en kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met tennissen, want de laatste jaren sukkelt hij met veel blessures. Op de European Open in Brussel wil hij zijn racket definitief aan de haak hangen voor eigen publiek. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze...
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold. De golden hits die mogen schitteren, dat merk je nu al met Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. En dat is meteen ook de nagel op de kop. Na het nieuws dat binnenkwam van Dolly Parton, die overleden is op haar 80, rouwde de hele muziekwereld, rouwde eigenlijk de hele wereld. Ook Elton John die liet meteen weten dat hij compleet geschokt, verslagen is door het nieuws van Dolly's overlijden.

straks dan muziek van Stevie Wonder. Al komt hij zelf geen noot zingen, maar heeft het wel geschreven, geproduced. En dat terwijl hij amper 20 was. It's a Shame. Gezongen dan door de Spinners zometeen naar de Rolling Stones. Let's spend the night together.

0: amper 20 dus, Stevie Wonder. Maar toch wist hij perfect welke funky sound de Spinners nodig hadden met It's a Shame dat hij geschreven had. Dus, hè. Straks mag je mee ja knikken met ABBA in I Do, I Do, I Do, I Do, I Do.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Welk zat eens op zoek?
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
10: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh my.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Mannekes, die zijn toch augustus, hè?
13: Ja, dat weten we.
12: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
13: Ja, dat weten we.
12: En om ons huisje wat op te frissen.
13: Ja, schilderen en zo.
12: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
13: Wat blief,
12: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
13: Naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
16: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert.
17: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Recht toe, recht aan met Racy, Lay Your Love On Me. We gaan richting 2:30 met Eric Clapton, alweer richting After Midnight. Die krijg je na Dinah Washington met haar What a Difference Day Makes, wat eigenlijk oorspronkelijk een soort van Mexicaanse bolero was, maar hier toch de jazzy versie met Dinah Washington dus.

After Midnight, Eric Clapton. Straks nog LaBelle met Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Maar nu even een momentje maken met Roberta Flack, die het heeft over naar een nummer luisteren, naar muziek luisteren. En dan lijkt het meteen alsof die tekst rechtstreeks over jouw leven gaat. Ik denk dat iedereen dat wel al eens ervaren heeft. Het gaat er ook over in Killing Me Softly with a Song.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
13: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
14: Lotto is op zoek naar een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dan?
16: C'est si bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
17: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
18: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

Als ik jou zeg dat er mariachi-trompetten aankomen en meteen ook een donker stemgeluid, dan denk ik dat je het misschien wel weet waarbij we uitkomen. Oh jawel, Johnny Cash, Ring of Fire.

The Jacksons met Blame It on the Boogie. En gelukkig kunnen wij er hier wel een compleet gezicht op plakken dat van Raf van Brussel mee bepaalt. Heel veel plezier zo meteen tussen 3 en 6. Hier nog Eyes Without a Face. Dit is Billy Idol.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Een goeiemiddag. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een zware avondspits op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een incident met een vrachtwagen. Stefan Seikes.
7: Daar zijn nu 2 rijstroken versperd door een vrachtwagen die zijn lading heeft verloren. Het gaat om slachtafval. De brandweer is ter plaatse, maar kan dit zelf niet opruimen. Dat wordt gedaan door de civiele bescherming. Maar dat zal nog eventjes duren voor die ter plaatse gaan zijn.
6: Als je richting Gent moet, rijd je best om via Brussel. Er is veel interesse voor de nieuwe staatsbonds. Op de eerste dag, gisteren, werd al voor zo'n €193 miljoen ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds in juni. De nieuwe staatsbonds worden op 4 september uitgeschreven. Het gaat om 1 op 1 jaar en 1 op 10 jaar tijd. Goed voor een rendement van 1,92 of 2,59%. In Duitsland zijn dit jaar al meer dan 15.800 doden gevallen door de hitte. 9.600 mensen stierven door de extreme hitte eind juni. 4.000 mensen stierven in augustus. Dat blijkt uit onderzoek van Volksgezondheid daar. Het gaat om het hoogste sterftecijfer in 10 jaar. Mogelijk ligt het aantal zelfs nog hoger. Vooral oudere mensen en vrouwen kwamen om het leven. Nu nog droog, met hier en daar de zon die erdoor komt. Het is namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. En ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
5: Dit is Joe Gold.
8: Met Raf van Brussel.

0: Vroeger dacht ik dit ergens op een album van Hall en Oates te vinden, maar nee hoor, het is Foreigner uiteraard uit 77. Cold as ice.
1: Joe Cold.
0: Goedemiddag, exact vandaag, maar dan in 1965 kreeg je zowat de ultieme clash der kapsels, de Beatles, op bezoek bij Elvis Presley in zijn huis in Bel Air. Vier jongens uit Liverpool die de wereld aan het veroveren waren. Tegenover de man die hen ooit mee had doen dromen. Alleen John Lennon die had blijkbaar iets meer verwacht van die ontmoeting en de King. Achteraf klonk het behoorlijk droog. Het was alsof ik Engelbert Humperdinck ontmoette. Ah, ouch, daar sta je dan. Elvis, de King of Rock and Roll. En voor John Lennon liever blijkbaar vooral aangenaam Engelbert Humperdinck. Never meet your heroes, zeggen ze dan. Hè. Geen Beatles om mee te beginnen, ook geen Engelbert Humperdinck. Maar wel Tom Jones, dat is ook altijd goed. Hè. Welkom.

Laat die leuke playlist maar komen. Hè. Speciaal de radio volle bak gezet. De werfmannen hier tegenover mijn appartement dansen zelfs mee. In hun bloot bovenlijf laat Sophie Peers weten. Ja, wat is zeg. Sophie, stuur je adres maar door voor alle eenzame zielen die wel eens een verzetje kunnen gebruiken. Opmerkelijk toeval in de weerwereld. De volgende tropische storm boven de Atlantische Oceaan krijgt de naam Dolly. En nee, die naam is niet speciaal gekozen als eerbetoon aan Dolly Parton. Die namen liggen trouwens lang op voorhand vast volgens lijsten van de Wereldmeteorologische Organisatie. Dit orkaanseizoen begon dus met de tropische storm Arthur of Arthur, gevolgd door de tropische storm Bertha. En eerder deze maand ontstond en verdween tropische storm Cristobal, waardoor qua naamgeving het nu de beurt is dus aan Dolly. Er zijn geen plannen om die laatste naam te gaan overslaan als de verwachte tropische storm zich inderdaad zal gaan vormen. Ja, als een nieuw weersysteem sterk genoeg wordt en officieel een tropische storm wordt, zal dat ding dus Dolly gaan genoemd worden. Ik vind dat wel een beetje raar. Bij Dolly denken we normaal toch aan countrymuziek, glitter, zachtheid en humor. Niet meteen aan chaos en windsnelheden van meer dan 60 km per uur. Maar hey, laat Dolly maar komen, zolang ze maar niet te veel schade aanricht. Hè? Andrew Gold.

0: How could they know dat die op 185 zou belanden in de 70s top 1000? David Bowie en Rebel Rebel. Na de reclame een golden hit waarop Cher ergens achteraan meezingt en Brian Wilson er vervolgens jarenlang door geobsedeerd raakte.
1: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
7: Oh.
5: Zegt.
7: Oh.

Er zijn wel een paar mensen die hem op Gent Jazz hebben bezig gezien afgelopen zomer. Van Morrison op zijn 80ste laat Gert weten. En die stem die staat er nog altijd. Ik hoop dat ik op mijn 80ste nog zonder kreunen uit mijn zetel geraak. Mark stuurt het eerste half uur, speelde hij heel veel blues. Mijn vrouw was erbij, die keek naar mij van wanneer komt Moondance? Maar toen Moondance kwam, was alles vergeven en vergeten. Sabine stuurde nog, ik vond het geweldig. Geen show, geen vuurwerk, geen kostuumwissels. Gewoon muzikanten en muziek. Meer moet dat echt niet zijn. Raf, volgens mij heeft Van Morrison 3 keer naar het publiek gekeken, stuurt Paul, waarvan 1 keer misschien per ongeluk. Maar muzikaal was het fenomenaal. Blij dat te lezen. Ik heb het moeten missen. Het zal voor de volgende keer zijn. Zometeen ga ik samen met jou terug naar de top 3 van vandaag in het jaar 1983 in de Joe Gold Rewind. Is dat...

0: vandaag zijn er die dramatische toestanden in Nepal daar, die overstromingen. Wat een drama, wat een drama. Choco! Rewind. Oh, verschrikkelijk om te zien en te lezen is dat. Maar in de Joe Gold Rewind ga ik, ja, dat heeft het rad gisteren bepaald, naar het jaar 1983, dus naar 27 augustus 83. Dan waren er ook verwoestende overstromingen in Noord-Spanje. Iets kleinere schaal en misschien iets minder dramatisch dan wat er in Nepal gebeurt nu, maar er waren ook heel veel slachtoffers. En er was die dag ook een historische sportzege voor de Nederlandse hockeyploeg tegen de toenmalige Sovjet-Unie. Maar je weet het of je weet het niet, ik ga altijd even de top 3 van onze hitlijsten opsnorren van de dag van vandaag in een bepaald jaartal. 1983 dus.
1: Nummer 3.
0: Op 3 stond op 27 augustus 83 Freeze met IOU. Dat is pure jaren 80 funk. Met ja, een klad synthesizers die alle kanten op gingen. Een beetje een liefdesverklaring met een openstaande rekening. IOU.
1: Nummer 2.
0: Agneta Veldskeug met Wrap Your Arms Around Me. Een zachte jaren 80 ballad die eigenlijk gewoon zegt: kom hier en pak mij eens vast. Maar dan een pak chiquer en met veel meer galm. ABBA was misschien wel voorbij, maar Agneta had duidelijk nog romantiek op voorraad.
1: Nummer 1.
0: Ja, nummer 1. Op die dag, in 1983, vandaag dus, stond op 1... een mysterieuze jaren 80 song met gitaar, maanlicht en de engelenstem van Maggie Reilly. Klinkt heerlijk dromerig, tot je eigenlijk beseft dat het verhaal, ja, behoorlijk donker is. Je moet het maar eens gaan opsnoren, het is eigenlijk een heel duister verhaal. Maar het is eigenlijk toch een beetje meezingen met een kleine portie drama. En dan heb ik het over, je had het misschien al door, Maggie Reilly had het misschien verraden. Mike Oldfield en Moonlight Shadow stond op 1 op 27 augustus 83. En hem niet draaien zou belachelijk zijn. Dit is hem.
2: Joe Gold.
1: Rewind.

0: Four Tops bij Joe Gold. Altijd goed, hè? Standing in the Shadows of Love. Na de reclame krijg je van mij de heren die vaak optraden in witte pakken met bijpassende petten. Wie, oh wie, zou dat zijn?
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

afgelopen 17 augustus namen familie en vrienden in Swansea in Wales afscheid van deze Bonnie Tyler. Zowat 1000 fans daagden op en zongen luidkeels haar hits Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache mee. Heel pakkend. Heel mooi moment. Je moet die beelden maar eens opzoeken. En nu, huppakee, de omschakeling van een triest bericht naar vrolijke disco en een daarbij passend dansje. Waar ik je niet toe verplicht dat te gaan uitbeelden. Nee, dat zou ik echt niet doen. DISCO van Ottawa.

0: Litte en Jan bij Joe Gold van Joe Dassin. Zeg, als een nummer Boogie Wonderland heet, dan begrijp je wel dat rustig met een tasje thee blijven zitten niet echt de bedoeling is. Hè? Dus laat je helemaal gaan na het nieuws.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Dat krijg je van Lore Brijsink. Goedemiddag.
4: Een goedemiddag. Prins Gabriel studeert rond deze tijd af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt dan zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth zijn op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
4: Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij. Dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldde de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood door Bosnisch-Servische troepen. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.
3: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

0: Ja, ja, ja. Donderdag namiddag 4:10 en het is zover.
1: De pauzeknop.
0: Het is 4:00 geweest, hè. Mijn maag en mijn buikje beginnen weer te knorren. Ik heb gelukkig iets bij. Ik heb iets voorzien als 4:00. Het is zo... ik had maandagochtend afspraak bij de tandarts. Hè. Alles is oké, maar je bent toch bezig met snoepen en gaatjes. En, dus ik heb deze week al wel wat gesnoept. Maar vandaag is het een bakje met van die kleine snoepgroentjes. Je kent het wel, hè. Radijzen zitten erin. Er zitten mini-paprika's, komkommertjes, worteltjes. Je kent die wel, zo van die bakjes. Maar dan heb je toch het gevoel dat je iets gezond aan het eten bent. De automaat in onze middengang is zo gevaarlijk met al het snoep, al de koekjes en alle chocolade. Vandaag niet. Vandaag doe ik voor één keer gezond. Heb jij ook zoiets lekkers voor je neus staan rond 4:00? Dan ben ik heel benieuwd wat dat is. Laat me maar weten waar je misschien zometeen je tanden gaat inzetten. Je mag dat laten weten in de Joe-app. En als je wil, dat hoeft niet, maar als je zin hebt, mag je daar gewoon bij zetten welke plaat je graag zou horen. Ik ben heel benieuwd wat jouw honger zou stillen.

0: Als je lang neerzit, moet je af en toe eens recht staan en met je derrière schudden. Shake your booty, dat is altijd goed voor je bloedsomloop. Casey en de Sunshine Band.
1: De pauzeknop.
0: Ja, 4 uur geweest, 4 uurtje dus. Ik had vandaag van die snoepgroentjes bij. Ik zit nog met 1 klein komkommertje en een klein knolletje, zoals wij dat zeggen. Het is een radijsje, als het in het algemeen Nederlands zou moeten zeggen. Ah nee, nog een klein paprikatje ook. En ik was uiteraard benieuwd naar wat jullie zo meteen gaan knabbelen of net achter de kiezen hebben. En je mocht, als je wou, daar een plaatje aan vasthangen. Bart, die heeft momenteel de keuze tussen een Leo, een Prinskoek of een Centwafer. Prince Charming van Adam and the Ants graag. Oeh, dat is lang geleden. Mijn favoriete 4 uurtje. Een ijsje, zegt de Pascal. Mijn moeder zei altijd, maar het is geen zomer. Het is geen tijd voor een ijsje. Alsof dat een argument is. Ik ga er zo meteen aan beginnen. Ice Ice Baby van Vanilla Ice graag. Bij ons is het vaak om 4 uur een boterham met choco en liefst zo dik gesmeerd dat de boterham eigenlijk bijzaak is. Doe maar Sugar Sugar van de Archies. Laat Els uit Lier weten. Ik ga beginnen aan een handvol letterkoekjes, schrijft Lucy. Eerst mijn naam leggen, daarna opeten. Dat is educatief verantwoord snoepen. Plaatje hoeft niet, maar toch bedankt. En mijn oma, die maakte altijd vanillepudding. Met zo'n velletje erop vroeger. Ik vond dat toen verschrikkelijk, zegt Patrick. Maar nu, best eraf, staat er zo'n potje voor mijn eigen neus. I want to break free van Queen voor het velletje dat er zo meteen aangaat. Bedankt Patrick, dit is Queen. Dankjewel voor jullie berichtjes allemaal. Heerlijk en smakelijk.

0: Voor Patrick zijn vanillepuddingske en het velke dat dringend los moet breken. I want to break free van Queen, natuurlijk. Hè. Luister eens goed. Sail on Silver Girl. Sail on by. Dat doet misschien een belletje rinkelen. Dat zit in de parel die er na de reclame aankomt. Sail on Silver Girl. Sail on by. Amai, dat kwam er compleet niet uit. Sail on Silver Girl. Sail on by. Is nogthans niet zo moeilijk. Die woorden die verwezen naar de zangers en toenmalige vrouw Peggy Harper, die haar eerste grijze haren had ontdekt. Echt waar, een paar grijze haren en je belandt voor eeuwig in een wereldklassieker. Dat is niet slecht, hè?
1: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel, leef beter.
11: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Als je goed naar de zang en vooral naar het stuwende ritme luistert, valt wel op hoe sterk die Tommy Rowe beïnvloed was door Buddy Holly. Sheila, dat nummer dat je net hoorde, wordt dan vaak ook vergeleken met Buddy Holly's Peggy Sue. Geen achternamen te bespeuren in de volgende drie golden hits, maar wel een ode aan de liefde, een ode aan de man met de gitaar. Dat is de gitarist dus eigenlijk eraf, de gitarist dus. En, hoe zou ik dit omschrijven? Een broek vol goesting?
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Als dat is kon, hè, beste Bob Marley. Goh, lala. En zijn Wailers, die mag ik niet vergeten natuurlijk. Ik geef je twee platen de tijd om eens na te denken met welke wagen Bob Marley rondreed. Hij hield vast aan één merk, ondanks dat hij weinig om wagens gaf. Maar hij koos altijd voor één bepaald merk. Je mag hier eens over nadenken. Mij laten weten als je het weet in de Joe-app. Dit is CCR.

Liefde volgens Dr. Hook, 10% vlinders, 90% beveiligingscamera. Heb je een mooie vrouw? Dan moet je voortdurend opletten, letten liever, want iedereen wil haar. Ja, ik vroeg je daarnet, in welke wagen reed Bob Marley stevast? Hij koos voor één merk. Erika stuurt, volgens mij is het een Range Rover. Luc die stuurt, dat zal Ford wel wezen. Mark zei, dat is een Pontiac. Maar er zijn er ook wel wat die het bij het juiste eind hadden. Marley was in armoede opgegroeid, gaf eigenlijk geen bal om auto's. Het enige waar hij echt veel geld aan uitgaf waren gitaren van Gibson en Fender of een bepaalde auto van een bepaald luxe merk, een BMW. Hij reed dus consequent met BMW's rond en dat had een reden. Alleen maar omdat BMW staat voor Bob Marley en de Wailers, BMW. Niet omdat ik een dure auto nodig heb, zei Bob Marley zelf. Enkel omdat het staat voor de initialen van mijn naam en mijn begeleidingsgroep BMW. Dus dit zijn de Cats bij Joe Gold met een intro waar ik van afblijf. Dat is graag gedaan.

0: Leuke Dusty Springfield bij Joe Gold. In 1977 kwam Thunder in My Heart in Engeland niet verder dan de nummer 22 in de hitlijsten. 29 jaar later zette er een zotte DJ er een nieuwe beat onder en stond Leo Sayer alsnog op nummer 1. Sommige onweersbuien trekken blijkbaar heel langzaam over. Je hoort hem in de originele versie weliswaar. Na het nieuws dat je nu krijgt.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Met Lore Breisink.
2: Goedemiddag. In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
3: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
2: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
2: Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Een van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het Europees kampioenschap. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan een wel heel opvallend geboorteverhaal uit Australië. Want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk op bij hun eigen gezin. Ze hebben voor later alvast een goed verhaal voor op café. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden. Dit weekend opnieuw wisselvallig bij zo'n 23 graden.
1: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

Lionel Richie, die zat nog bij de Commodores. Diana Ross, die had een gaatje in haar agenda midden in de nacht. En zo ontstond een van de beroemdste duetten ooit. Diana Ross en Lionel Richie, dat zei ik al. Endless Love uit 1981. Zometeen gaan we dansen met Chris Montez. En heb ik nog een actua plaat voor jou? Allee, die vraag ik van jou.

0: Actua-plaat.
1: Chris Montez en Let's Dance bij Joe Gold. Ja, je voelt het, 30 graden buiten. Het is vandaag toch weer iets warmer dan de afgelopen dagen. En uw planten, dat las ik in de krant, de online krant. Planten die blijken slimmer om te gaan met warmte of eerder met een hittegolf dan wij. Terwijl wij op zoek gaan naar een terras, een ventilator en 3 bollen ijs, hebben zij hun eigen ingebouwde koelsysteem. Onderzoekers die ontdekten beter hoe planten bij extreme warmte hun temperatuur onder controle proberen te houden. Onder meer door verdamping en het slim regelen van hun huidmondjes. Dat is belangrijk nieuws, want met steeds vaker voorkomende hittegolven, kan die kennis helpen om gewassen beter bestand te maken tegen warme zomers. De natuur had airco blijkbaar al uitgevonden. Wij hebben er alleen de afstandsbediening bij nodig. Welke plaat uit de 60s, 70s of 80s, je mag kiezen uit die 3 decennia, zou jij thematisch ophangen aan dit artikel? Planten blijken slimmer om te gaan met een hittegolf dan wij, dankzij die huidmondjes en de verdamping. Toch straf, hè? Wat

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Ho! Ho! Ho! Ho! De plaat is gedaan. De plaat is gedaan, ja, ik was jullie fragmentjes nog aan het opsnoren allemaal. Ah, ja, You Are So Beautiful was dat van Joe Cocker. Ja, dus jullie fijne suggesties voor de Actua-plaat waar ik zo naar op zoek was, krijg je na deze.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: god zeg, wat voelde ik mij betrapt daarnet. Goh, zweetoksels en mijn temperatuur een paar graden hoger van schrik, hè.
1: De Actua-plaat.
0: Maar ik heb jullie verzoekjes toch bijna allemaal gevonden. Ja, soms zijn er mensen die iets voorstellen. Altijd een fijn voorstel, maar dan zoek ik... Je moet dus al die dingen gaan opzoeken in de computer. Maar dan zit er hier soms niet in. Dus soms, ja, kan ik jouw verzoekje niet spelen. Maar dan laat ik dat ook meestal wel weten via een berichtje dat het niet in mijn computer zit. Maar het gaat om dit. Planten blijken slimmer om te gaan met een hittegolf dan wij. Terwijl wij op zoek gaan naar een terras, een ventilator of drie bolletjes ijs, hebben zij hun eigen ingebouwde koelsysteem. Onderzoekers ontdekten beter hoe planten bij extreme warmte hun temperatuur onder controle proberen te houden. Onder meer door verdamping en het slim regelen van hun huidmondjes. Wat een vreemd woord is dat toch, hè? Belangrijk nieuws is dat, want met steeds vaker voorkomende hittegolven kan die kennis helpen om gewassen beter bestand te maken tegen warme zomers. De natuur had de airco blijkbaar al uitgevonden. Wij hebben er alleen de afstandsbediening bij nodig. Ja, de manier waarop planten met lucht, water en verdamping omgaan. Fijne suggestie van de Hollies. Dankjewel, Bram. Namens alle gezons die in augustus een beetje beiger zijn dan groen. Bananarama, Cool Summer. Suggestie van Katrien en Sophie. Ho, oh, dat zat ver. Maar het zat wel in mijn computer. Cool for Cats van Squeeze. Suggestie van Erik. Ja, ook heet In de Tuin voor de Planten. Billy Idol, Hot in the City. Dankjewel, Gert.

ja, als zelfs de planten al beginnen te puffen. The Loving Spoonful, Summer in the City. Merci, Sophie. Don Henley and the Boys of Summer was een voorstel van Tom. Oh, wat een leuke plaat ook. Martin and the Vandellas, Heatwave, oftewel Hittegolf. Dankjewel, Erik. Zonnig en vrolijk, terwijl de ficus ondertussen naar verkoeling snakt, laat Nathalie weten. Bonnie M en Sunny. Maar we zijn gegaan voor de suggestie van Natasha, Glenn en Erwin. En dat is een plaat van Cool and the Gang, maar niet de meest voor de hand liggende plaat. Maar ze treft, of ze bedekt wel, het thema voortreffelijk. Dank jullie wel allemaal voor de heerlijk fijne suggesties. Dit is Cool and the Gang en Too Hot. De Actua.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: misschien wel de warmste stem van bij ons.
1: Joe Gold.
0: Ook superster Harry Styles die is aangedaan door het overlijden van Dolly Parton. Tijdens een optreden in Madison Square Garden in New York gisteravond vertelde de zanger tegen zijn fans dat de countrylegende een grote inspiratiebron voor hem was. Ik wil alle muzikanten bedanken die me door de jaren heen hebben geïnspireerd. Dolly, we houden van je. Heel erg bedankt, zei hij tegen zijn juichende fans, waarna de zaal uitbarstte in een gigantisch warm applaus. Enkele seconden later was plots I Will Always Love You, die grote hit van Dolly Parton uit 1974, te horen. Styles die zong het nummer niet mee via zijn microfoon, maar nodigde de aanwezigen, waaronder zijn verloofde Zoe Kravitz, uit om te dansen op dat prachtige nummer. Inmiddels gaan er op sociale media ook beelden rond van dat heel bijzondere moment. Dus niet zingen, maar dansen. En dus ook gewoon luisteren naar de muziek. Luisteren naar de muziek. Heb je? Dit zijn ook Doobie Brothers, man.

als je ooit nog de kans zou hebben om deze bende live te gaan zien, zou ik dat zeker doen. Listen to the Music van Doobie Brothers, over live muziek gesproken. De laatste voor vandaag is een heerlijke live versie van een groot artiest, Jackson Browne, Running on Empty. Morgen ben ik er niet, dan is die kleine snoodaard van een Ronnie Moshuizen daar, die gaat jou weer entertainen met zijn Ronnie's Retro 5. Heel fijne avond en wat mij betreft graag tot maandag.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dog. En tegelplakken. I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Morgen vanaf 3 uur bij Joe Gold. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemiddag. In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Potté.
5: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
4: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
4: Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Eén van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het Europees kampioenschap. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan een wel heel opvallend geboorteverhaal uit Australië. Want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk op bij hun eigen gezin. Ze hebben voor later alvast een goed verhaal voor op café. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden. Dit weekend opnieuw wisselvallig bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
7: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Wow.

0: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvelvuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Smartfoto.be.
3: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be. Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Oh, ons cv-fotoboeketten.
7: Mag ik eens kijken?
6: Wauw. Weet je dit nog?
7: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
8: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel. Leef beter.
11: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
11: Schatje, dat is 4 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
11: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
15: 60s at 6. Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Er zijn opnieuw opflakkeringen van de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Het zou gaan om een grote heropflakkering in het noordoostelijke deel. Het vuur zou wel onder controle zijn. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik is er ook geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt, blijft nog de hele avond afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Lanaken in Limburg is een Antwerpenaar van 40 opgepakt die internationaal geseind stond. Dat bevestigt het parket van Limburg. Laurien van der Heijden.
3: Die man stond zowel nationaal als internationaal geseind voor feiten van seksueel geweld en oplichting. Hij verbleef bij een vriendin in Lanaken waar hij kon worden gelokaliseerd en gearresteerd. En na zijn arrestatie werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.
2: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
4: Dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan met rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
2: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lukeraat.
5: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt het ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
2: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In Monaco is er geloot voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge neemt het daarin op tegen het Italiaanse Inter Milan, de Engelse ploegen Liverpool en Aston Villa, het Noorse Bodo Glimt, het Italiaanse Napoli, het Franse Lens, het Duitse Stuttgart en tegen PSV Eindhoven uit Nederland. Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogačar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarachter naar een knappe 3e plek. Pogačar blijft ook leider in het klassement. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
1: Dit is Joe Gold.
6: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Pompie.
1: Die zijn toch rustig, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft,
3: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
14: Dit is 70.

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Alleen maar golden hits uit de jaren

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. Er is nog altijd geen nieuws over de drie Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De FOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Latré.
3: Het zou gaan om drie vrouwen en zeker al twee collega's die daar in het rampgebied waren. Het is niet duidelijk, Vlamingen, Walen, Brusselaars zijn Belgen, maar we weten wel dat de laatste berichten die naar ons land, die naar familie zijn gestuurd, dat dat nu net was in die grensregio, in het gebied dat het zwaarst getroffen is.
2: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. En intussen is de dodentol gestegen naar 392. Geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. Nederland kwam als eerste op voorsprong. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Die nemen het over een half uur tegen elkaar op. Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo Glimt en Lens en trekt naar Inter Milaan, Stuttgart, Napoli en PSV Eindhoven. Je hoort voorzitter Bart Verhagen.
4: Onze doelstelling is zeker bij de laatste 24, liefst de laatste 16 te eindigen. Onze droom is bij die laatste 8 te zijn. Hè. Maar dat is heel, heel moeilijk om te halen. Dat is een droom en een droom moet je nastreven. Maar die loting verandert daar niet veel aan, eigenlijk niks aan. Het zal een hele uitdaging zijn om dat doel te halen.
2: Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
1: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
5: 70s
1: en meer.

0: Kea-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Er is nog altijd geen nieuws over de drie Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De VOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Latré.
2: Op basis van betrouwbare informatie weten wij wel dat het allicht om drie vrouwen gaat. Onder wie ook twee collega's die werken bij AB InBev in Leuven. Dat zijn vrouwen die een Russische en mogelijk Russisch-Oekraïnse achtergrond hebben, maar wel degelijk een Belgisch paspoort. Zij waren samen op reis in de regio. De andere vrouw, dat zou een twintiger zijn uit Vlaanderen.
1: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. Intussen is de dodental gestegen naar 392. In een privéschool in het oosten van Duitsland heeft een jongen van 19 twee mensen gedood. Dat meldt de politie. Het zou gaan om zijn ex-vriendin van 18 en een dertiger die tussen beiden wilde komen. De jongen werd opgepakt. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Er loopt een onderzoek. En geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. Je hoort speelster Emma Puvré.
3: Ik ben een beetje gefrustreerd na de wedstrijd. Ik denk dat we een gelijkmaker die wel goal is, maar daar kunnen wij dan niks meer aan doen. Oké, ik vond Nederland misschien wel in het algemeen de betere ploeg, maar we hebben kansen gehad. We maken een kans af. Ik heb gewoon niet veel woorden voor, eigenlijk gezegd.
1: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist. Onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het gevangenispersoneel in ons land dreigt met een grote staking van onbepaalde duur. En dat vanaf volgende week zondag. Dat heeft de Socialistische Vakbond bekendgemaakt. Robbie de Kaai.
2: Er zijn nog altijd heel veel gedetineerden te veel in onze gevangenissen. We hebben nog altijd een groot personeelstekort. Een rolachterstand van 800.000 dagen bijna. Er zijn problemen met de infrastructuur, met de veiligheidsapparatuur. En de oplossing, ja, die blijft men maar vooruitschuiven. Zeg ons wat, wanneer, hoe en waar dat je met oplossingen gaat komen.
1: Sinds juli kunnen Sibiers die staken verplicht opgeroepen worden om toch te komen werken. Sport. Atlete Cynthia Bolingo stopt ermee. Dat maakte ze zelf bekend in een video op sociale media. Bolingo is de Belgische recordhoudster op de 400 meter en werd in 2019 ook vice-Europees kampioene indoor in die discipline. Op de 4x400 meter pakte ze brons met de Belgian Cheetahs op het EK in Rome in 2024. De laatste jaren had ze vaak last van blessures. Bolingo is 33. Een grote teleurstelling bij onze Red Panthers. De hockeyvrouwen verloren hun halve finale op het WK van Nederland met 1-0. De Panthers maakten nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Onterecht, zegt speelster Stefanie van den Borre.
3: Wij spelen heel goed. We maken de 1-1. Wij hadden hier niet mogen verliezen. Ik denk dat je als scheidsrechter die slag niet mocht overroelen. Verdedigend doen we het goed, aanval doen we het goed. We weten tegen Nederland dat we geen 30 kansen gaan krijgen. We weten dat we het van de kleine kansen moeten halen, dus dat we efficiënt moeten zijn. En ik vind dat we het echt wel eigenlijk opnieuw beter hebben gedaan dan de vorige match.
1: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-1 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nogthans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
2: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En integendeel, dat ze zou eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Vanaf het ogenblik dat we weer het nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
1: In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist, onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staat morgen gepland. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep die in een tijd van 45 seconden en 95ste. Er trekt regen en onweer over het land. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Er blijven nog altijd 3 Belgen vermist na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om 2 collega's van AB InBev en een persoon met de Belgisch-Letse nationaliteit. Die stond eerder op de lijst van Letse vermisten. Een Belgische vrouw van 22 is wel veilig. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
2: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En in tegendeel dat ze zou eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Vanaf het ogenblik dat we weer het nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
1: De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het is aftellen naar de maansverduistering van vannacht. Die volgt zo'n 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
1: Voor maansverduistering heb je geen eclips. Bril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg ze het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staan morgen gepland. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.